0: is 105. Het is 3:00.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaats aan de Golf van Biscayen kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. Ook in Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. Hij is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. In de oververhitte chemische tank in Californië is een scheur ontstaan. Volgens de brandweer kan dat goed nieuws zijn, omdat daardoor de druk op de tank kan afnemen. Dat vermindert de kans op een explosie of gifwolk. De problemen in de stad Garden Grove begonnen donderdag na een chemische reactie in de opslagtank. De warmte en de druk in de tank konden niet weg. Uit voorzorg zijn 50.000 omwonenden geëvacueerd. Volgens de Amerikaanse brandweer is het explosiegevaar ondanks de scheur nog niet geweken. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd tweede in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 12. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort doe je er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog altijd in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar hij is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem daarna dood. De man had vorig jaar alles geprobeerd het terrein van het Witte Huis op te komen. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overleden geliefden vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk zijn. In Congo is veel wantrouwen richting hulpverleners. In het noordwesten van China is een raket gelanceerd met 3 bemanningsleden aan boord. Ze reizen naar een Chinees ruimtestation. Het land werkt toe naar een eerste bemande maanlanding in 2030. De lancering van de raket wordt gezien als een voorbereiding daarop. Een van de bemanningsleden blijft een jaar in het ruimtestation. China is verwikkeld in een concurrentiestrijd met de VS. NASA wil in 2028 mensen op de maan zetten. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Komende woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder, het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon, het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer, maar vanaf Zandvoort duurde er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: 105. Het is 5 uur.
1: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Een Duitse man van begin 20 is gisteren om het leven gekomen in het Leuke Meer in Limburg. Volgens de krant De Limburger zwom hij met een vriend in het meer toen hij plotseling onder water raakte en niet meer boven kwam. Er werd onder meer een onderwaterdrone ingezet om hem te vinden. Ook in een plas in een recreatiepark in Oldenzaal in Overijssel is iemand omgekomen. De politie spreekt van een noodlottig ongeval en dus niet van verdrinking. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. De voorbijganger die zaterdagavond werd geraakt bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis ligt nog in het ziekenhuis. De omstander liep een schotwond op en raakte ernstig gewond, maar is niet in levensgevaar. Over het slachtoffer is alleen bekendgemaakt dat het gaat om een man. Bij de schietpartij in Washington opende een man van 21 het vuur op een bewakingspost. Beveiligers schoten hem vervolgens dood. Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was door een blessure sinds half maart niet meer in actie gekomen. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Woensdag maakt bondscoach Ronald Koeman de definitieve selectie bekend. Het weer droog en helder. Het is tussen de 10 en 14 graden. Overdag opnieuw veel zon. Het wordt een graad of 25 in het noorden en zo'n 30 in het zuiden. Dinsdag wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio nog file op de N201 Zandvoort-Hoofddorp bij Bentveld 2 kilometer. Maar vanaf Zandvoort duurde er wel een half uur langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.
3: Da da da da da da da.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Een groep jongeren heeft in de Democratische Republiek Congo een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten worden verpleegd. Ze wilden dat hulpverleners de lichamen van overledige geliefden zouden vrijgeven. Volgens getuigen werd er bij de bestorming ook geschoten. Of er gewonden zijn is niet duidelijk. De lichamen van overleden ebola-patiënten kunnen erg besmettelijk zijn en mogen daarom niet worden vrijgegeven. De afgelopen week werd in Congo 2 keer brand gesticht bij opvangtenten voor ebola-patiënten. Er is in het land veel wantrouwen tegen hulpverleners en de overheid. In het zuidwesten van Frankrijk zijn dit weekend 2 mensen verdronken door gevaarlijke stromingen. In plaatsen aan de Golf van Biscay kwamen een Duitse vrouw van 54 en een man van in de 60 om het leven. De afgelopen dagen zijn volgens de autoriteiten in het departement waar ook Bordeaux in ligt al tientallen mensen in de problemen gekomen. In Frankrijk is het warm voor de tijd van het jaar. Dat leidt tot drukte op de stranden, terwijl veel strandwachten nog niet zijn begonnen. In Delft heeft de politie een man aangehouden die op het dak van de oude kerk was geklommen. De man was via een regenpijp omhoog geklauterd. Volgens de lokale omroep was de man onder invloed en gooide hij spullen van het dak af. Een onderhandelaar van de politie kon hem overtuigen naar beneden te komen. De man is nagekeken door ambulancepersoneel en meegenomen naar het politiebureau. Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd 3e in de Grand Prix van Canada. De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige 3 races had gewonnen. De Mercedes-coureur gaat nu ruim aan de leiding in het kampioenschap. De Brit Lewis Hamilton werd in Canada 2e. Het weer. Zonnig en zomers warm. In het noorden wordt het vandaag zo'n 25 graden. In Limburg kan het 30 graden worden. Morgen wordt het nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 105.
2: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo twee hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. De toestand van de man die zaterdagavond gewond raakte bij de schietpartij in de buurt van het Witte Huis is stabiel. Hij is niet in levensgevaar, maar ligt nog wel met een schotwond in het ziekenhuis. Bij de schietpartij opende een man het vuur op een bewakingspost en werd doodgeschoten door beveiligers. In 20 landen begint een campagne die aandacht vraagt voor kinderen die vermist raken nadat ze zijn weggelopen naar een onveilige thuissituatie. De actie richt zich op mensen als leraren of buren die na een reeks van signalen herkennen bij kinderen. Dat zegt de voorzitter van Stichting Amber Alert.
4: Niet graag naar huis willen gaan, dus meermaals bijvoorbeeld blauwe plekken. Belangrijk is om die signalen te herkennen en om te voorkomen dus dat een kind wegvlucht en vermist raakt.
3: Max Verstappen is voor het eerst dit Formule 1 seizoen op het podium geëindigd. Hij werd derde in de Grand Prix van Canada. De podiumplek was voor hem best een verrassing, zei hij tegen Viaplay.
5: Yeah, I would say a little bit of a surprise to be on the podium, but for us of course it's still a great result. We made some really positive steps forward, but I also know that we can do better and that's what we'll focus on.
3: De winst was voor de Italiaan Kimi Antonelli, die ook de vorige drie races had gewonnen. En de Brit Lewis Hamilton werd in Canada tweede. Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. Ook morgen veel zon en dan iets warmer, 28 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.

Nou kijk je grappie, leeft zoet als een sappie. Ballen, ook al was mama altijd wappie. Een goed begin is het halve werk, maar een goed begin is maar de helft.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-apps gebruiken. Huisartsen zeggen tegen de NOS dat ze onder druk worden gezet om de apps te gebruiken, terwijl sommige daarvan niet voldoen aan wetten en regels. Ook zijn de apps riskant voor mensen die bijvoorbeeld de taal niet goed spreken, zegt redacteur Sander Zuurhaken.
4: Dan heb je toch liever een assistent of jijzelf als arts die doorvraagt, zodat je goed begrijpt wat er nou eigenlijk echt speelt. En daarom doen ze het liever zonder die app en doen ze het eigenlijk op de ouderwetse manier.
3: Als artsen de apps niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. In de Democratische Republiek Congo is een ziekenhuis bestormd waar ebola-patiënten liggen. Een woedende menigte eiste dat lichamen van overledenen vrijgegeven zouden worden. Dat gebeurt niet omdat die bij ebola juist erg besmettelijk kunnen zijn. Afgelopen week werden in Congo 2 hulptenten voor ebola-patiënten in brand gestoken. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Doel is dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen van huis weglopen. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan hulpinstanties. Ron Jans heeft als trainer in het profvoetbal afscheid genomen. Zijn ploeg FC Utrecht verloor gisteren van Ajax in de finale van de play-offs. Hij sluit zijn loopbaan dus af met een nederlaag, maar gaat nu genieten van zijn pensioen. Zijn AOW stroomt al even binnen, zegt hij.
5: Ik heb al sinds vorig jaar oktober heb ik AOW. Ik kreeg zelfs nog wat vakantiegeld erbij. Dus we gaan 2 dagen naar de Veluwe, dat kan net uit.
3: Dan het weer. Het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden. In het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 9 uur.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis zet sinds dit jaar huisartsen onder druk om zorgapps te gebruiken die niet voldoen aan wetten en regels. Dat zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Het zijn apps die patiënten adviseren of ze een afspraak moeten maken bij de dokter. Huisartsen twijfelen vaak of die apps medisch verantwoord zijn. Als ze die niet willen gebruiken, straft Zilveren Kruis hen financieel. Ze krijgen per patiënt 1 euro minder vergoeding voor andere zorg. Het mogelijke verlies loopt in de duizenden euro's per praktijk. Burenruzies in Nederland worden steeds complexer. Dat melden organisaties die bemiddelen in conflicten tussen buren aan de NOS. Ze hebben vaker te maken met mensen die zich verward gedragen of taalproblemen hebben. Maar er is ook een andere groep, zegt deze buurtbemiddelaar.
4: Ouderen die alleen wonen en als ze licht gaan dementeren, ja, kunnen ze problemen krijgen met hun directe omgeving.
3: Er is wereldwijde verontwaardiging over de hevige aanvallen van Rusland op Oekraïne afgelopen weekend. Er werden tientallen raketten en honderden drones afgevuurd. Vooral de hoofdstad Kiev moest het ontgelden, zegt correspondent Christian Power.
5: We zagen inslagen in de buurt van overheidsgebouwen, museum dat is geraakt, een markt, metrostation. Ja, wat toch ook deze aanval wel uitzonderlijk maakt, was het aantal raketten dat Rusland inzette, waaronder die Oreshnik.
3: Dat is een raket die ook voor kernbommen kan worden gebruikt. Voetballer Memphis Depay heeft voor het eerst in 2 maanden weer gespeeld. Hij viel in bij een competitiewedstrijd van zijn club Corinthians in Brazilië. De aanvaller was sinds half maart niet meer in actie gekomen door een blessure. De topscorer van Oranje wordt zaterdag verwacht in Zeist als Nederland begint aan de voorbereiding voor het WK. Het weer, het is een zonnige en warme dag. In het noorden wordt het rond de 25 graden, in het zuiden ongeveer 29 graden. En ook morgen veel zon en dan wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: There's something electric between you and I.

0: uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
1: Van jou krijg ik een paardenhout. We schaaien mee naar de costa. Ik wil zwemmen in mijn zondes.

0: is 105. Het is 10 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dicht bij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Huisartsen krijgen mogelijk duizenden euro's minder van zorgverzekeraar Zilveren Kruis als ze geen zorg-app gebruiken, zeggen tientallen huisartsen tegen de NOS. Volgens de artsen worden ze onder druk gezet door de zorgverzekeraar om de app te gebruiken, terwijl sommige van die apps niet voldoen aan de wetten en regels. De ruzies tussen buren in Nederland worden steeds ingewikkelder. Dat zeggen organisaties die bemiddelen bij conflicten tegen de NOS. De organisaties kregen vorig jaar ruim 20.000 meldingen van burenruzies. Bij een derde daarvan was de ruzie complex. 5 jaar geleden was dat nog 21%. Sinds het instorten van een hotel in aanbouw in de Filipijnen zijn er 3 doden onder het puin vandaan gehaald. Naar 17 bouwvakkers wordt nog gezocht. 26 bouwvakkers zijn gered of konden zelf wegkomen. De oorzaak van het instorten van het pand is nog onbekend. En hoewel de voorbereiding op het WK officieel pas later deze week van start gaat, krijgt een aantal voetballers de komende dagen de kans om zich te laten zien aan bondscoach Ronald Koeman. Welke spelers het zijn, zegt de KNVB niet. Maar het gaat om spelers die nog niet zeker zijn van hun plekje in de selectie. En die afgelopen weekend geen wedstrijd hebben gespeeld. De trainingen zijn achter gesloten deuren. Komende woensdag maakt Koeman zijn WK-selectie bekend. Het weer, volop zon en warm. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en dan nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Tweede Pinksterdag. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Tweede Pinksterdag is het. Beloof je een schitterende dag te worden. 105. En dan, toch maar even een heel geëikt zomersplaatje. Madonna. La Isla Bonita.

0: Sabrina.
1: Ja. Sabrina Carpenter.
0: I got something I want to talk about.
1: En hoe heet ze ook weer?
0: Madonna.
1: Ja.
0: En
1: ja, Madonna is bezig met een heel nieuw album aan het uitbrengen. Dat album dat heet Confessions en dat komt ergens in juli komt dat uit. En dan denk je, hey, wat is dit voor muziek? Ja, dit is van Michael Jackson natuurlijk. De re-entry in de top 40 afgelopen vrijdag. Op nummer 26. Dat komt natuurlijk allemaal door de film over

gewoon opnieuw binnengekomen in de top 40. En dat allemaal naar aanleiding van die film. Je moet er maar eens heen gaan naar de film. Tunica zat, er klonk er zelfs een applausje in de zaal toen die afgelopen was. En dat vind ik toch wel weer heel schattig. Michael Jackson en Billie Jean was dit.

Tweede Pinksterdag. En Simply Red. En Shine On. En de Bida. Bida Mix. Ja. En Shine On. Heerlijk.

0: kiezer voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
1: Ja, vanavond de Tower of Power.
2: Ben je niet?
1: Ja, ben ik echt. Ja, vanavond in de veel 58 jaar funk en soul. Met onder andere Emilio Castillo, met Steven Duck. En vanavond dus gewoon hier in Haarlem, in de veel.
0: Haarlem 105, we zijn er altijd.

vanavond op 25 mei gaan ze dit vast ook spelen in de Veel. En die bestaan dus al gewoon 58 jaar. In 1968 opgericht. En 50 jaar later nog steeds in Oakland. Vieren ze doen een jubileum. En nu dus gewoon lekker hier in de Veel in Arnhem vanavond. The Tower of Power en Soul with a capital S. Ik zal eens even kijken of ik nog een ander nummer heb van The Tower of Power om die in de volgende uur te draaien. Maar nu eerst even Another

0: Ja.
1: Another was dit 54 Ultra en Talk to You. Goedemorgen, aardappel 105. Tweede Pinksterdag is het wel.

0: Ja, ja. Tix was dat. En Sunshine.
1: Dit is 105. De radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Gisteren werd er gereisd op Montreal in Canada. Maar er werd hier natuurlijk ook in de buurt werd er ook gereisd. De DTM was er. Dan denk je misschien, ah, daar kan ik vanmiddag wel eens naartoe gaan. Nee, het was vrijdag, zaterdag en gisteren waren de DTM races. En dat is altijd een waar spektakel, zeker. Niet alleen de DTM, maar er was ook de Porsche Carrera Cup. Was er ook Nederlandse successen daar gisteren. In de duinen. Het was natuurlijk schitterend weer. Misschien ben je er wel geweest en ben je daar nog een beetje van aan het nagenieten. Want dat is echt wel een heel mooi... Ik heb ook wel eens voorgenomen om naar die Duitse tourwagen... van die vette wagens zijn dat. En we worden daar toch een beetje ook mee... het is soms mooier dan een Formule 1 bijna. Maar goed... Dus dat was vandaag. Gisteren trouwens een schitterende race, hoor. Ik kom daar straks nog eventjes op terug. Ik probeer nog even daar een kleine samenvatting van te maken. Van de Formule 1 daar in Montreal, in Canada. En nou, in ieder geval kon Max Verstappen ook weer eens even op het podium staan. Ja. Samen met Lewis Hamilton, ja, en Antonelli... Het was een mooie race gisteren, een spannende race gisteren met heel veel uitvallers. Ja. En misschien ga je vandaag wel naar Zandvoort. Ah, ging eruit dan nog even. De pers

Ze zijn er in Zandvoort. Zijn ze er alles mee bezig geweest om een nieuwe tune te bedenken. Want het is natuurlijk alweer van heel lang geleden. De Pasadena Dream My and Been. Met die dame die toen heel keurig in het Nederlands zong. Ja, ja, ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi als het zo helemaal gearticuleerd wordt. Ik had het goed kan verstaan. Ja hoor. Zandvoort was dit natuurlijk. En dit is Walmart en Mama. Ze zijn het zelf, maar het is opnieuw geremixed. Door Rules en Teardrops.

Rules. 2026, uitvoering Teardrops. Of was het 25? Zou ik wel zomaar eens kunnen. Gisteren dus die DTM-races op het circuit van Zandvoort. En dan denk je van, hey, Kelvin van der Linden. Zou dat geen Nederlander zijn die dan gewonnen heeft voor het eerst een victory voor zijn first DTM victory voor BMW? Nee, dat is een Zuid-Afrikaan die dus gisteren daar won. 25 graden. Echt, die Kelvin van der Linden die startte ook vanaf pole position. En hij heeft ook gewonnen. Niet de snelste ronde gereden, want die was van Timo Glock. Timo Glock, al jarenlang doet hij daar mee met de DTM. En als ik het plaatje mag zien, dan denk ik van, oh, de tribune staat er lekker vol bij DTM. Dat is natuurlijk een waanzinnig spektakel. En alles wel weer heel mooi. Even kijken, Kelvin van der Linden dus op 1. Ben Jor

2. Marco Wiedman op 3. Maro Engel op 4. Hey, was dat niet die Maro Engel van vorige week met Max Verstappen? Met de 24 uur zou best wel zomaar eens kunnen. En Thierry Vermeulen. Ja, Max Verstappen die vindt het ook wel leuk hoor. Maar ik denk niet dat Max Verstappen zo snel in de DTM gaat rijden. Maar goed, hij heeft in ieder geval aangekondigd, Max Verstappen, om volgend jaar ook gewoon weer in de Formule 1 deel te nemen. In 2026. Of er moet iets heel geks gebeuren, heeft hij gezegd. Ja. The Real Thing, ook wel lekker om op te draaien op deze zonnige dag.

0: Bakermat, Baker Matt en Rani. En de nieuwe van Bakermat heet I Love Life. En ja, je moet ervan houden, maak er wat van. En the real thing daarvoor, you to me are everything. Goedemorgen, Haarlem 105 is dit. Met natuurlijk ook
1: muziek uit de buurt.
0: Inderdaad,
1: Haarlem 105.
0: Met Alan Clark en toepasselijk een heerlijk nummer, The Sun.

lekker een mooie dag van. Alan Clark and the Sun. NOS Journaal van 11 uur zit eraan te komen.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. En dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de Straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. De Zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe de rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Op het Indonesische eiland Flores zijn twee Oostenrijkse toeristen omgekomen toen een hangbrug het plotseling begaf. Een man van 55 en een vrouw van 57 waren op weg naar een bekende waterval op het eiland. De twee vielen 20 meter naar beneden en waren op slag dood. Om de Chuncha Wulang waterval op Flores te bereiken moeten bezoekers een half uur wandelen door de jungle, waarbij ze de 50 meter lange hangbrug over moeten. Rogier Meijer wordt de nieuwe hoofdtrainer van Sparta. De 44-jarige Meijer was dit seizoen assistenttrainer bij Duitse Bayer Leverkusen. Eerder was hij hoofdtrainer van NEC. In Rotterdam tekent hij een contract voor 2 seizoenen. Meijer volgt bij Sparta Maurice Stijn op. Die maakte in maart bekend dat hij de club ging verlaten na 2 seizoenen. Sindsdien won Sparta maar 1 van de 9 competitiewedstrijden. Ook liep de club de play-offs om Europees voetbal mis. Het weer volop zon en warm, 26 graden in het noorden, rond de 28 in de midden en zuiden en in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Tweede Pinksterdag. Goedemorgen.
0: Jan Gaus.
2: Dit is Haarlem 105 met Tweede Pinksterdag. Ook met Jan Gaus. Morgen heet dit programma weer gewoon Haarlemwerk. Maar om het nou op deze zondag, tweede Pinksterdag, ook Haarlemwerk te gaan noemen, dat gaat wel ver. Alhoewel er natuurlijk altijd nog heel veel mensen aan het werk zijn. Ja. Om ons alleen maar te vermaken bijvoorbeeld. Ja.
0: De nummer 1 van Zuid-Kennemerland, Haarlem 105.
2: Met splitsing, wind en zeilen.

dit zing. Hele tijd geleden. En ik kwam hem hier tegen in het systeem. Ik denk, ah, die ga ik even draaien. Wind en Zeilen was dit natuurlijk.

was de titel van White Flowers. Beetje country, een van de nieuwe platen hier bij Haarlem 105. En je hoorde daarnet een samenvatting van de Formule 1 in Montreal in Canada. Wat een spektakel was het. Met dank aan F1. Ja. En dit is Justin Timberlake.

My Body, Break It Down, Justin Timberlake. Tweede Pinksterdag. Ik geloof dit een mooie tropische dag te worden. Gisteren ook de eerste tropische dag van 26.

geluidjes, mooi. Heaven on your mind. Het nieuwe van Kygo.

0: geleden is er nog kermis. Ja.
1: Are you ready?
2: Attention!
0: Ja, ja. De kermis in Heemstede. En mooie kermis die daar afgelopen vrijdag is begonnen. Gisteren. En vandaag, de laatste dag, begint om een uur of 1. Zit de kermis wel, zou ik wat vroeger open gaan vanwege de warmte. Maar het is mooi dat er ook weer, ik ben toch wel een beetje dol op kermis. Dat moet ik wel, ik ben daar aangestoken door mijn vader. Mijn vader die wilde altijd even naar de kermis toe. Ja, dat begreep ik toch niet zo goed toen ik klein was. Maar ja, nou, 4 dagen lang. Bezoekers, de kermisattracties, spelletjes en kermisklassiekers. En dat allemaal op het parkeerterrein van de Sportparklaan in Heemstede. Het is een mooie kermis met 15 attracties voor jong en iets ouder. De aftrap is afgelopen vrijdag geweest met een kortingsdag. En er komen ook wel wat leuke... Bijvoorbeeld de tweede Pinksterdag, vandaag dus, dezelfde tijd. Konijntje Bien komt dan langs om 3:30. De kermis is geopend vandaag van 1 tot 7 uur. Ik denk dat ze dan ergens anders naartoe moeten. Dus dat is een mooie kermis vandaag hier in Heemstede op de Sportparklaan. Je kunt daar parkeren, daarnaast parkeren. Wie met de auto komt, kan parkeren op het terrein direct naast de camping. Naast de kermis aan de Sportparklaan. En als dan een alternatief wijst, ook het parkeerterrein bij de Oude Slot aan de Ringvaartlaan. Dat is op korte loopafstand van het evenement. Dus dan weet je dat. De Pinksterkermis in Heemstede. Vandaag nog.

CeeLo in Reverend Live Orchestra. En Shine a Little Love. Alles wel weer leuk. Ja, ik weet dat dit een hele geëikte plaat is dit. Maar ja, ik dacht bij mezelf, ik kan er toch niet omheen. Ik moet er toch één keer per jaar draaien. Riviera.

Ja, ja. De Coca-Cola. Camel Fat, Elderbrook. En de Coca-Cola. En Ina daarvoor. En Ina heeft trouwens een mooie nieuwe plaat uitgebracht. Ja. Maar dan kwam ik een beetje laat achter eigenlijk. Had beter die nieuwe plaat van Ina kunnen draaien. Maar goed, Sinazap is natuurlijk ook leuk. Ja. Goedemorgen, Haarlem 105. Op deze tweede Pinksterdag met Andrew Gold. Hier is Lonely.

is de favoriete plaat van onze vormgevingsmeneer. Die al die leuke jingles maakt en dat soort dingen. Andrew Gold en Lonely Boy Anthony Timmers. Ja. Ik ben er morgen weer. Tussen 10 en 12 uur. Een heel mooie dag nog.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn vanochtend sterk gedaald met 5-6%. Dat komt doordat de VS en Iran dichtbij een nieuw akkoord lijken te zijn. Bij een akkoord zou de straat van Hormuz weer open kunnen, waardoor een groot deel van de wereldwijde olie-export gaat. Die zeestraat is al maanden bijna helemaal geblokkeerd. Amerikaanse president Trump zegt dat de blokkade blijft tot er een akkoord is. Een vliegtuig dat onderweg was van Parijs naar Kopenhagen heeft op Schiphol een voorzorgslanding gemaakt vanwege rook in de cabine. Uit voorzorg stonden de hulpdiensten massaal klaar, maar alle inzittenden konden het toestel veilig verlaten. De Airbus van Air France was met ongeveer 100 passagiers al een uur onderweg toen het boven Groningen vanwege de rook moest omdraaien naar Amsterdam. Hoe die rook kon ontstaan, wordt nog onderzocht. Amber Alert lanceert een nieuwe campagne om huiselijk geweld tegen te gaan. Het doel is ook dat volwassenen signalen van een onveilige thuissituatie eerder herkennen. Zo moet worden voorkomen dat kinderen weglopen van huis. De campagne richt zich op mensen die veel contact hebben met kinderen, zoals leraren en sportcoaches. De organisatie adviseert bij vermoedens van huiselijk geweld om met kinderen te praten en de zorgen te melden aan de hulpinstanties. Jaarlijks verdwijnen er duizenden kinderen die ontsnappen aan een onveilige situatie thuis. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan het gemiddelde. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje aan de grens met Portugal wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon en warm dus. 26 graden in het noorden, rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg plaatselijk boven de 30 graden. En ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix zonder

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De olie- en gasprijzen zijn sterk gedaald met 5-6%. Dat komt door berichten dat de VS en Iran dichtbij een akkoord lijken te zijn. In dat geval zou de straat van Hormuz weer open kunnen. Maar inmiddels heeft Trump de hoop op een snel einde aan de oorlog weer wat getemperd. Zijn onderhandelaars hebben de opdracht gekregen om niet overhaast te werk te gaan. Een jongen van 12 is gistermiddag doodgevonden in de Franse stad Rennes in Bretagne. Hij lag in de bosjes naast een appartementencomplex met een handdoek strak om zijn nek. Vermoedelijk is hij daarmee gewurgd. De Franse krant Le Parisien meldt dat er inmiddels een verdachte is aangehouden. Die zou 16 jaar oud zijn. De politie zoekt nog uit wat er achter de dood van een jongen van 12 zit. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen. Ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan er oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer. Ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clusteren in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. Finish is op de Coolsingel in Rotterdam. Het weer volop zon. Het is warm. 26 graden in het noorden. Rond de 28 in het midden en zuiden. En in Limburg kan het plaatselijk boven de 30 graden worden. Ook morgen veel zon en nog wat warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij een snelheidscontrole op de A4 heeft de politie vannacht bij 9 automobilisten het rijbewijs ingenomen. Ze reden allemaal zeker 50 km per uur te hard langs wegwerkzaamheden. Langs de A4 bij Dinteloord wordt een geluidswal gebouwd. Een van de bestuurders reed langs met 174 km per uur, 84 km harder dan daar was toegestaan. Op de Coolsingel in Rotterdam finishen vanmiddag de teams in de Europa-run. Zaterdag begonnen er ruim 5000 deelnemers aan de tocht. Een deel begon in Clastres in Noord-Frankrijk en een deel in Enschede. De deelnemers aan de Europa-run hebben geen grote problemen met het weer, ook al is het warm en droog. De organisatie van het loop- en fietsevenement zegt dat er geen medische noodsituaties zijn geweest. Onderweg zijn er extra waterpunten en ook kregen deelnemers voedingssupplementen mee. Met de Europa-run wordt geld ingezameld voor mensen met kanker. In Laos zijn reddingsteams bezig om 7 mensen te bevrijden uit een ondergelopen grot. De 7 komen volgens lokale media uit een dorp in de buurt. Vorige week gingen ze de grot in om goud te zoeken. Door plotselinge hevige regen liep de grond onder water en raakten ze opgesloten. Een van hen wist op tijd te ontkomen en schakelde hulp in. Hoe de 7 eraan toe zijn is niet bekend. Duikers zijn naar ze op zoek. Tientallen reddingswerkers proberen de grot leeg te pompen. Maar dat wordt bemoeilijkt door aanhoudende regen in Laos. Niet alleen Nederland heeft te maken met hoge temperaturen, ook in veel andere Europese landen is het warm. Het Verenigd Koninkrijk maakt zich op voor de warmste meidag ooit. De temperatuur kan daar oplopen tot 34 graden. Ook in Frankrijk, Duitsland en Spanje liggen de temperaturen soms meer dan 10 graden hoger dan gemiddeld. Het kan daar warmer worden dan 30 graden. In het zuiden van Spanje, aan de grens met Portugal, wordt het 38 graden. Het weer in Nederland, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer en vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn problemen op de afsluitdijk. Er is een ongeluk gebeurd op de A7 richting Friesland bij de Lorentsluizen. De weg is daardoor dicht. De andere kant op naar Noord-Holland is de vertraging tussen Brezondijk en Den Oever nu 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix.

0: is 105. Het is 3:00.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam zij plotseling ontslag. Een paar maanden later werd Murrell opgepakt. En vorig jaar gingen ze uit elkaar. Sturgeon zei vandaag dat ze niets wist van zijn financiële gerommel. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. En daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. In het Verenigd Koninkrijk zijn vandaag hitterecords verbroken. Nog nooit was het zo warm in de maand mei in het land. In Londen werd een temperatuur van 33 graden gemeten. En mogelijk loopt die vandaag nog verder op. De gemiddelde temperatuur voor eind mei in het Verenigd Koninkrijk ligt tussen de 14 en 20 graden. Ook in andere landen is het veel warmer dan gebruikelijk voor deze tijd van het jaar. Onder meer in Frankrijk, Duitsland en Spanje komt de temperatuur vandaag ver boven de 30 graden uit. De hockeyvrouwen van Amsterdam zijn landskampioen. Na een eerdere 2-2 gelijkspel in Amsterdam ging het ook in de return in Den Bosch gelijk op. En opnieuw was de eindstand 2-2. Daardoor werd de eindstrijd beslist op shootouts. Na een spannende reeks onttroonde Amsterdam Den Bosch als landskampioen. Het weer, volop zon, zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk ter hoogte van de Lorentsluizen is de afsluitdijk, de A7, dicht richting Friesland. Het verkeer vanuit Noord-Holland kan omrijden via Amsterdam en Emmeloord over de A10, A1 en de A6. Verder is het heel druk richting Zandvoort, bijvoorbeeld op de N200 vanuit Haarlem en de N201 vanuit Hoofddorp. Op beide wegen heb je zo'n 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is 105. Het is 4 uur.
1: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de Instagram-pagina van de PVV in Brabant heeft zeker anderhalve dag een met AI bewerkte rechtbanktekening gestaan. Het ging om een tekening van de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Ryan. Tekenaar Petra Urban ontdekte dat de gezichten waren vervormd, zodat ze er veel grimmiger uitzagen. Eronder stond een protest tegen een AZC met de tekst knettergek. Nadat de NOS de PVV om opheldering had gevraagd, werd de tekening verwijderd. Urban noemt het kwalijk dat haar tekening werd gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De politie heeft gisteravond twee mannen aangehouden in Ter Apelkanaal. Een van hen had agenten bedreigd met een bijl. En de ander wilde een bierfles naar de politie gooien. De twee reden begin van de avond op crossmotoren door Ter Apelkanaal en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen. Een van de mannen dreigde toen met het bierflesje en de ander rende een huis in en kwam terug met een bijl. Daarna vuurde de politie een waarschuwingsschot af. Voormalige topman van de Schotse nationalistische partij, Peter Murrell, heeft bijna €450.000 aan partijgeld in eigen zak gestoken. Het geld ging op aan een camper, dure auto's en luxe spullen. De 62-jarige Murrell heeft een bekentenis afgelegd. Volgende maand doet de rechter uitspraak in zijn zaak. Murrell was 15 jaar getrouwd met oud-premier Nicola Sturgeon, ook van de SNP. Begin 2023 nam ze plotseling ontslag. En vorig jaar gingen de twee uit elkaar. Vandaag zei Sturgeon dat ze niets wist van het financiële gerommel van Murrell. Bij een ongeluk met een barbecue in Breda zijn twee kinderen zwaar gewond geraakt. Twee volwassenen raakten licht gewond. Iemand had met spiritus de barbecue aangestoken en dat ging mis. De kinderen hadden verwondingen aan hun gezicht en armen, de volwassenen aan hun armen en handen. Slachtoffers zijn naar een ziekenhuis in Rotterdam gebracht. Het weer volop zon en zomers warm. Van een graad of 25 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer, vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Na een ongeluk bij de afsluitdijk is de A7 richting Friesland weer vrij. Maar er staat nog wel een hele lange file. Op die A7 richting Heerenveen heb je nog last van ruim een uur tijdverlies. De andere kant op naar Noord-Holland sta je ook nog 20 minuten in de file op de A7. Verder is het druk naar Zandvoort op de N200. Vanuit Haarlem heb je bij Zandvoort een kwartier oponthoud. En op de N307 van Horen naar Kampen sta je tussen Enkhuizen en Lelystad-Batavia-stad 20 minuten in de file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een kind dat vrijdag zwaar gewond raakte bij een ongeluk in Hasselt in Overijssel is overleden. Het gaat om een Oekraïense jongetje. Zijn leeftijd is niet bekendgemaakt. Hij werd vrijdagavond op zijn fietsje aangereden door een vrachtwagen. Het gebeurde op een kruising in Hasselt. De vrachtwagen werd bestuurd door een Poolse chauffeur. Die werd aangehouden, maar zit niet meer vast. Hij is nog wel verdachte. De chauffeur was niet onder invloed van alcohol of drugs. Door het warme weer op Tweede Pinksterdag is het druk op veel recreatieplekken. Parkeerplaatsen bij stranden en recreatieplassen zijn vol. De gemeente Zandvoort roept mensen op om niet meer met de auto te komen. Ook de beheerder van het Henschotermeer op de Utrechtse Heuvelrug vraagt bezoekers op een andere manier te komen. Paus Leo waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie. Dat doet hij in zijn eerste encycliek, die vandaag werd gepubliceerd. In die pauselijke brief vraagt hij om wat hij noemt ontwapening van AI. Daarmee wijst hij de techniek niet af, maar hij bedoelt ermee dat moet worden voorkomen dat de techniek de mensheid gaat domineren. Volgens de paus ligt de macht over AI-ontwikkelingen bij een kleine groep techreuzen. En dat maakt het moeilijk om AI te reguleren en in te zetten voor het algemeen belang. Jesper de Jong heeft op Roland Garros gewonnen van oud-kampioen Stan Wawrinka. De 41-jarige Zwitser won het Parijse toernooi in 2015. Nu was de Jong te sterk. Het werd 6-3, 3-6, 6-3 en 6-4. Daarmee is de Jong door naar de tweede ronde. Naast de Jong komen ook Botik van de Zandschulp en Tallen Griekspoor nog op het toernooi in actie. Voor het eerst sinds 2010 doen er geen Nederlandse vrouwen mee op Roland Garros. Het weer, volop zon en zomers warm. Van een graad of 26 in het noorden tot plaatselijk 30 in het zuiden. Morgen nog iets warmer. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een flinke file op de N307 van Horen naar Kampen tussen Enkhuizen en Lelystad-Bataviastad. De vertraging is een half uur. Verder heb je op de afsluitdijk de A7 van Friesland naar Noord-Holland 10 minuten tijdverlies. En op de N513 rijdt het langzaam van Castricum aan Zee naar Limmen. Daar staat file voor de aansluiting met de N512. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: 105.
0: De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex, waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Het gevaar dat een oververhitte chemische tank in het zuiden van Californië ontploft is geweken. Afgelopen weekend moesten zo'n 50.000 mensen hun huis uit, omdat de brandbare vloeistof in de tank dreigde te exploderen. Volgens de brandweer is het nu gelukt om de temperatuur flink naar beneden te krijgen. In Ter Apelkanaal zijn gisteravond agenten door twee mannen bedreigd met een bijl en met het gooien van een bierfles. De twee reden op crossmotoren en negeerden een stopteken. Na een korte achtervolging werden ze tot stoppen gedwongen, waarna ze de agenten bedreigden. Ze zijn aangehouden. De Brabantse PVV heeft een rechtbanktekening bewerkt en zette die op een Instagram-pagina. In de bewerking zien de twee broers van het vermoorde Syrische meisje Rian er zeer bedreigend uit. Rechtbanktekenaar Petra Urban is geschrokken. Ze noemt het kwalijk dat de PVV haar tekening heeft gebruikt en overweegt stappen tegen de partij. De bewerkte tekening is inmiddels niet meer te zien. De hockeymannen van Rotterdam zijn landskampioen geworden. Ze speelden thuis 2-2 gelijk tegen titelverdediger Amsterdam, wat na de 3-2 overwinning in de eerste wedstrijd voldoende was. Het is voor Rotterdam de eerste landstitel sinds 2013. Eerder op de middag was het wel feest voor Amsterdam. Toen werd het vrouwenelftal van de club wel landskampioen. Zij versloegen titelhouder Den Bosch na shootouts. Het weer volop zomers warm. Het blijft ook vanavond nog lang warm. Morgen wordt het nog iets warmer dan vandaag. En vanaf woensdag koelt het wat af. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In Noord-Holland is er de meeste vertraging voor het verkeer op de N513 van Castricum aan Zee naar Limmen. Tussen Castricum en de aansluiting met de N512 is de vertraging een half uur. Verder staan er een paar korte files die enkele minuten vertraging opleveren. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 Muziekmix.

0: 105. Het is 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Nederlandse ziekenhuizen moeten zich voorbereiden op tekorten aan medische hulpmiddelen, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Het kan daarbij gaan om kleine zaken, zoals ziekenhuishandschoenen, maar ook om operatieapparatuur en MRI-scanners. De toenemende tekorten komen door strengere Europese regels voor certificering, waardoor fabrikanten sommige producten van de markt halen. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. De zorgsector kampt ook al jaren met medicijntekorten. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuis les vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag schrapt de levensbeschouwelijke vrijstelling van de leerplicht, zegt een woordvoerder tegen de NOS. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad nog dat alleen gebruik kan worden gemaakt van de regeling als er geen openbare school in de buurt is. De Erasmusbrug in Rotterdam gaat vanavond dicht voor onderhoud. De brug gaat op 3 juli weer open. In de tussentijd wordt het verkeer omgeleid via de Willemsbrug en de Maastunnel. Volgens de gemeente is de afsluiting nodig om het wegdek te kunnen vernieuwen. In Tilburg zijn de voetballers van Willem II gehuldigd. Ze keren na een jaar afwezigheid weer terug in de Eredivisie ten koste van Volendam. Zaterdagavond werd na de wedstrijd al feest gevierd, maar nu kwamen opnieuw duizenden supporters bij elkaar, vertelt verslaggever Ruud Ritsen van Omroep Brabant.
2: Het wordt hier nog eens dunnetjes overgedaan en net spuiten de rood-wit-blauwe confetti vanaf het podium over het publiek heen. Ze hebben net vanuit de handen van de burgemeester ook de schild gekregen, wat hoort bij de promotie naar de Eredivisie.
1: Vooral keeper Didion Heudel werd toegezongen omdat hij zaterdag de winnende strafschop nam in de finale tegen Volendam. Het weer blijft vanavond nog lang warm. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag wordt het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog één file op de A7, de afsluitdijk, richting Noord-Holland. Daar moet je rekening houden met bijna een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Praatpaleis met Isidore van Westing.
1: Goedenavond, welkom bij het Praatpaleis, de talkshow waarin ik jou samen met mijn gasten bijpraat over thema's waar generaties anders naar kijken. Vanavond is dat multiculturele identiteit. Je hoort zo meer, maar eerst Heart of Gold van Shawn Mendes.

0: Heart of Gold van Shawn Mendes. Ja, mooi om mee te beginnen. En leuk dat je luistert naar het Praatpaleis. Nederland is een multiculturele samenleving. In totaal zijn er is bijna 12% van de bevolking in een Nederland geboren kind van migranten. Vanavond praten we over multiculturele familiegeschiedenis en over wat migratie eigenlijk met generaties doet. Over verhalen die lang niet verteld werden en over wat er gebeurt als kinderen en kleinkinderen die stilte proberen te doorbreken. Want Gen Z'ers en millennials deinzen daar niet voor terug. Sommige families geven sieraden door, andere geven verhalen door. En vanavond praten we over wat die generaties met zich meedragen. Migratie, kolonialisme, identiteit en herinnering. En ik bespreek dat met mijn gasten. Hi allebei, leuk dat jullie er zijn.
1: Hi,
2: hallo.
0: Welkom. Mijn eerste gast van vanavond is Dina Boesma. Ze is arts, spoken word artist. En in haar werk onderzoekt ze hoe verhalen van migratie doorwerken in volgende generaties. Stelt onder meer over haar grootouders, die als gastarbeiders vanuit Marokko naar Nederland kwamen. En over de verwachtingen, dromen en offers die binnen families worden doorgegeven. Welkom.
3: Dank je.
0: En mijn tweede gast is Hanna van Gelderen. Ze houdt zich al jaren bezig met het zichtbaar maken van de decoloniale geschiedenis van Indonesië en de impact daarvan op volgende generaties. Ze is betrokken bij de decoloniale herdenking en spreekt over herinnering, identiteit en de stilte die in veel families generaties lang aanwezig was. Welkom.
3: Hi.
0: Nou, hele mond vol, maar fijn dat jullie er zijn. Jullie zijn dus allebei opgegroeid in Nederland, maar hebben dus een andere afkomst. Als jullie denken aan jullie jeugd, was er iets thuis waarvan je later pas eigenlijk beseft van, oh, dat is eigenlijk heel erg een onderdeel daarvan. En dat herkende ik pas toen ik wat ouder werd en een grotere context daaromheen zag.
3: Ja, zal ik beginnen?
1: Ja, begin maar.
0: Hanna begint.
3: Ja, het eerste wat er eigenlijk in mij omhoog kwam was vieren. En dat is echt een stereotype, ontzettend. Maar ik denk dat het inderdaad ook wel wat groter is dan alleen maar het willen voeden heel de tijd. Maar dat het echt om de actie gaat. En dat met die actie er eigenlijk wordt gezegd van, ik heb aan je gedacht.
0: Ja.
3: En dat is de ene keer inderdaad, dus daadwerkelijk koken. Maar stiekem nog vaker stond mijn moeder ineens voor de deur met boodschappen. En dan was dat haar manier van zeggen, ik heb aan je gedacht of ik mis je. En ik denk dat dat wel specifiek voor de, nou, ik ben Chinees-Javaans, Chinees-Javaans Amsterdammer. Dat wel specifiek voor die diaspora mij wel echt doet denken aan die cultuur.
0: Ja.
3: Dus dat was het eerste waar ik aan moest denken.
0: Ja, dat snap ik. Ja. En Dina, herken jij iets in wat...
2: Ja, zeker. Ik denk dat eten bij ons ook een heel groot ding is. Het maken van eten, het samen zijn ook. Mm. Dat zijn dingen die we heel belangrijk vinden. En wat bij mij heel erg omhoog kwam ook, en dat heb ik eigenlijk, dat ga je heel vaak van mij horen, maar vooral ook verhalen. Verhalen vertellen, dat gebeurde ook rond de tafel. Rond de sinia. De sinia is het theeblad. Dus heel vaak werd de thee ingeschonken. En dan had je het moment om samen even rustig te zitten. En te praten en verhalen te vertellen.
0: Ja, grappig hè. Want als ik aan Nederland denk, dan denk ik alleen maar aan saai eten. Aan stamppot en de aardappelen. En vooral ook dat er niks, dat er altijd alles op moet. Of dat het zonde is om eten weg te gooien. Mm-hmm. En alleen bij kerst denk ik aan zo'n moment dat je met z'n allen rond de tafel zit. Ja. Dat is wel mooi om te horen dat dat bij jullie allebei iets is wat heel erg speelde. Dina, jij zegt vaker dat jouw grootouders heel sterk geloofden in onderwijs en vooruitkomen. En hoe voelde dat dan voor jou als kind?
2: Nou, ik kan me herinneren dat ik samen met mijn oma Arabisch ging leren.
0: Ja.
2: Dat toen zij hier in Nederland kwam, dat ze eigenlijk pas leerde lezen in de Arabische taal, zodat ze ook de Koran kon lezen. En dat deden we toen een beetje samen ook. Ik kan me herinneren van mijn jonge jaren dat ik dan zelf mijn Arabisch alfabet aan het leren was en zij ook.
0: Wat leuk.
2: Ja, en dat leerde me ook heel erg van hoe, het maakt helemaal niet uit hoe oud je bent, maar dat het vooral gaat omdat je eigenlijk te alle tijden in staat bent om te leren en hoe belangrijk het is om zelf te kunnen lezen en schrijven en te kunnen communiceren. Dus ik denk dat het vooral zat in dat er geen gêne zit in het niet weten, maar vooral gêne zit in het, tenminste niet eens gêne, maar dat je in principe altijd mag leren. En hoe belangrijk dat dan ook is.
0: Ja, ja. Mm. Ja, en misschien dus ook altijd liever dat je dingen wil weten dan dat je het
2: precies
0: een beetje achterlaat.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Was dat bij jou ook, Hanna?
3: Ja, ik denk dat een bepaalde nieuwsgierigheid wel echt werd van aangemoedigd. Maar ik denk wel bij mij thuis specifiek... er ook altijd heel erg gezegd van... je hoeft geen gymnasium te doen. Of, en ik denk wel dat dat verder in de diaspora misschien iets meer gepusht is. Van je diploma is je paspoort naar een betere toekomst. Ja. En wat dat betreft mag ik mijn moeder ook wel even dankbaar zijn... dat ik daar wel echt wat meer vrijheid in heb gekregen. Maar zeker dat nieuwsgierige, misschien dat het wat minder strak was daarin... maar wel echt gewoon die nieuwsgierigheid werd heel erg aangemoedigd. Ja. En ik heb helaas dus niet Bahasa Indonesia meegekregen vanuit huis. En ben dat op een gegeven moment wel gaan leren een beetje... Maar dat is ook altijd een beetje een gek ding geweest. Omdat mijn moeder dat eigenlijk vanuit huis niet mocht spreken.
0: Ja, want hoe was dat voor haar? Want ironisch genoeg ben jij uiteindelijk wel gymnasium gaan doen, toch? Maar zij heeft dat dus nooit bij jou gepusht. Maar hoe was dat voor haar?
3: Ik denk ze komt sowieso uit een groot gezin. En
0: Zij is in Nederland...
3: Ja, Nederland geboren. Ja. Oudste zus is in Indonesië geboren. Maar alle 7 andere kinderen zijn in Nederland geboren. En ik denk dat zij vanuit huis wel... wel dat onderwijs heel belangrijk werd gevonden. Maar ik moet ook zeggen dat ik het daar misschien ook eigenlijk niet goed genoeg met haar over heb gehad. Om daar echt een goed antwoord op te kunnen geven.
0: Ja. En waren er... Want ja, je zegt ook van, je hebt het met haar wel over dingen gehad en dus ook niet. Ja. Zijn er dingen waar het thuis bijvoorbeeld niet over mocht gaan of kon gaan? Of dingen waar er gewoon bij toeval niet over werden gepraat? Als het ging over deze achtergrond? Ja.
3: Nee, ik denk dat alles uiteindelijk bespreekbaar was. Maar dat er inderdaad, dan is dit dus een voorbeeld daarvan. Hoe was dat eigenlijk bij je ouders thuis? Daar ging het gewoon niet heel erg veel over. Dus het ging wel heel veel over familie. En we hebben ook een grote familie, gingen er veel langs. En familie is zeker een van de topics waar we het heel veel over hadden. Maar familiegeschiedenis was dan weer iets waar we het eigenlijk heel weinig over hebben gehad toen ik opgroeide. En een ander ding is toch wel ook emoties. We kunnen het heel veel over dingen hebben. Maar wat doet het met je? Die vertaalslag maken. Dat is altijd toch wel ook iets moeilijks geweest. En wel een thema.
0: Ik ben wel benieuwd of je uiteindelijk dan iets van die familiegeschiedenis hebt ontdekt. Mm-hmm. Maar Dina, hoe was dat bij jou? Want jij geeft aan het eigenlijk rondom rondom eten en drinken en thee ging het eigenlijk... waren er eigenlijk altijd verhalen. Is er een verhaal jou heel erg bijgebleven daarvan?
2: Van vroeger, kijk, de verhalen gingen bij ons inderdaad heel vaak niet over onze eigen familie. Maar dat waren verhalen die in ons dorp in Marokko 2-3 generaties geleden werden verteld. Ja. Dus daar was mijn oma heel goed in. Dus zij kon heel goed vertellen over verhalen van een boos, eng wezen. En als die dan klopte aan deur na het donker, dat je nooit moest open doen. En dat heeft natuurlijk ook een hele grote functie gehad. Namelijk, doe niet open voor vreemden. En doe 's avonds niet open voor mensen.
0: Ja, bijna een soort sprookjes of zo. Ja, met een soort boodschap.
2: Ja, ja, ja. Dus dat is wat voornamelijk had. Ik herken ook wel het stukje van dat gevoelens niet altijd werden verteld. Mijn oma kan het wel heel goed. Soms ook te goed. maar mijn opa vooral ook in zijn... hoe hij hier gekomen is en wat hij daarin heeft meegemaakt. Als ik dingen teruglees en als ik ook dingen aan hem vraag... dan komen er best heftige dingen omhoog. Maar hij houdt niet van om het super lang erover te hebben. Dus het gaat heel vaak weer de andere kant op.
0: Ja, dus het is ook kort maar krachtig.
2: Ja, precies. Hmm. Ja.
0: Zijn er nog vragen die
2: ik heb?
0: Ja.
2: Nou, wat ik nu vooral doe is, ik stel gewoon korte vragen. Tenminste, ik heb een lange tijd heb ik... zonder zijn toestemming heb ik de gesprekken opgenomen. Dus dan vroeg ik hem korte vragen. Dan kwam er heel veel uit over dan een ander onderwerp. Maar wat hij dan blijkbaar belangrijker vindt.
0: Ja.
2: En ik heb daar eigenlijk ook een beetje rust bij gekregen. Dat ik denk, ik hoef niet per se antwoord op mijn vragen. Maar het gaat me meer om wat wil hij nog kenbaar maken of duidelijk maken. En hetzelfde gaat voor mijn ouders en de mensen om me heen. Dat het me minder gaat over wat ik nou eigenlijk wil weten. Maar meer over wat zij graag willen vertellen.
0: Ja.
2: Ja.
0: En zit daar ook nog een drive achter van, ik wil die verhalen kunnen doorvertellen aan mijn eventuele kinderen of toekomst of familie?
2: Ja, het was ook echt een lange tijd ook een angst dat ik dacht, het is zo zonde als het allemaal voorbij gaat en dat het niet opgeschreven wordt. En vooral omdat we natuurlijk nu hier wonen en ik weet niet waar wij uiteindelijk gaan wonen, waar mijn kleinkinderen uiteindelijk gaan wonen. Maar dat het, voor mij is echt een van mijn grootste angsten dat mijn kleinkinderen niet weten wat mijn verhaal was en het verhaal van voor mij was. Ja. Dus dat zij denken, ik heb volgens mij niet de hele rijke familiegeschiedenis, terwijl dat wel zo is. Dus dat is een beetje de drive, ja.
0: Ja, ja. Heel mooi. Nou, gaan we zo verder over praten. Eerst Drive All Night van Wyatt Florists.

0: Satisfy van Jazzy en Calvin Harris. En actrice en maker Dilan Yurdakul maakte de voorstelling De Stille Vrouw over drie generaties Turkse vrouwen. Haar oma, haar moeder en zijzelf. Laten we even luisteren. Even kijken.
1: Ik ben de droom van mijn opa's, van mijn oma's. Ik ben een droom. In De Stille Vrouw geef ik, auteur en theatermaker Dilan Yurdakul, een stem aan mijn grootmoeders, de eerste generatie migrantenvrouw. Wat is hun verhaal en wat draag ik nog van hen in mij? Een zoektocht in twee vormen, een podcast en een voorstelling. Nu te beluisteren in de app en te zien in de theaters. Armoede. Het is allemaal door armoede gekomen.
0: Ja, we hoorden een fragment. Dilan, welkom.
2: Hi.
0: Waar verwijst... Ja, waarom wil je dit verhaal vertellen? Laten we daar beginnen.
2: Nou, het was heel erg in lijn van eigenlijk alle dingen die ik heb gemaakt. Het begon heel erg met maken over mezelf. Over mijn eigen zoektocht naar hoe ik me voel als iemand met een Turkse achtergrond. Mijn depressies. Later over de hele familie een voorstelling gemaakt en een boek geschreven. En eigenlijk was de logische stap om een verhaal over mijn oma's leven te schrijven. Over degene die ook ooit naar Nederland was gekomen als eerste vrouw. Maar die we eigenlijk nooit echt hebben gehoord. Dus vandaar ook de titel De Stille Vrouw. Ja, wat hebben zij opgeofferd om ons, hun kinderen en kleinkinderen, een beter leven te gunnen.
0: Ja, en je vertelt dus het verhaal van voornamelijk je oma. Heb je haar daar ook bijvoorbeeld over gesproken?
2: Ja, eigenlijk was de podcast het onderzoek, het vooronderzoek voor de teksten die ik uiteindelijk schreef. Dus ik heb beide oma's geïnterviewd. En gevraagd naar hun ervaringen en gesprekken gevoerd over die eerste jaren. Maar ook het wachten in Turkije toen ze nog niet naar Nederland kwamen. Want vaak kwamen de vrouwen later. Dus dat was een beetje het vooronderzoek, eigenlijk de gesprekken. En de podcast die daaruit is voortgekomen.
0: Ja, en je geeft al aan, hè, er is eigenlijk nooit eerder naar hun verhaal gevraagd. Naar de vrouwen van de mannen die hier kwamen werken. Waarom vond je het zo belangrijk om dat verhaal te vertellen?
2: Dus vooral omdat ik het nooit had gehoord. En ook omdat ik ook een vrouw ben, drie generaties later. En ik me toch wel af begon te vragen van wat zit er nog van mijn grootmoeders in mij? Ja. Als vrouw, wat neem ik mee? Ik ben geen moeder bijvoorbeeld. Voor hen was moeder zijn het hoogst haalbare. Dus het begon eigenlijk ook weer bij een hele persoonlijke vraag en zoektocht ook naar van wat betekende dat voor hen en wat betekent het voor mij. Dus ik wilde terug naar de oorsprong.
0: Ja. En wat denk je los van het moederschap? Is een groot verschil tussen de generatie van jouw oma en jouw eigen generatie?
2: Ja, er is een heel groot verschil. De vrouwen van de eerste generatie Turkse migrantenvrouwen. Dat was nog een generatie waarin je heel jong vaak werd uitgehuwelijkt. Waarin je jong kinderen kreeg. Waarin een goed, mooi, groot gezin het hoogst haalbare was. Waarin je je pijn en je lijden eigenlijk inslikte. Waarin je niet dat deelde. En dat alles voor de nazaten. En dat is zo'n andere levensinstelling. Ik bedoel, ik doe niet alles voor een gezin of voor kinderen krijgen. Ik doe juist alles om dat bijna niet te hebben, zeg maar. Ik stop alles in mijn werk.
0: Vertellen.
2: Dus dat is wel een heel groot verschil. Dat is zo snel gegaan ook. Dat mij ook soms in mijn verleden, dan vooral als jongere meid, dat ook botste en dat ik het ook soms helemaal niet begreep.
0: Ja, je begreep dat niet. En zijn er dingen die je nu pas begrijpt na ook deze zoektocht te hebben afgelegd over je moeder of je oma?
2: Nou ja, wat je begrijpt is, en dat is sowieso wel een lijn in mijn werk, dat niks vanzelf verandert. Dus wat een beetje in de voorstelling ook zit, is dat, nou ja, mijn moeder heeft natuurlijk ook een heel ander leven gehad dan ik. Want zij is de dochter van mijn oma. En zij heeft voor haar gevoel een veel minder vrij leven gehad en veel minder het gevoel gehad dat ze alles kon kiezen wat ze wilde dan dat ik dat heb gehad. Terwijl ik dat ook een beetje heb gehad. voor mijn gevoel. Van ja, maar jullie hielden mij ook liever op een plek waar jullie dachten dat het beter voor mij was. Dus onbewust neem je altijd dingen over per generatie. Ja, ik heb ook een soort gevecht moeten leveren met mijn ouders om bijvoorbeeld om in een eigen huis te hebben en uit huis te gaan. Terwijl dat voor misschien andere mensen veel vanzelfsprekender was, als dat in mijn familie en generatie nog niet zo vanzelfsprekend. Ik was de eerste die dat gevecht eigenlijk afmaakte.
0: Ja.
2: Waar mijn moeder ooit begonnen was, maar die kreeg toen mij op een hele jonge leeftijd.
0: Ja, en wat is iets wat je eigenlijk van je afkomst, jij hebt inmiddels heel erg hebt omarmd? Iets wat je heel erg waardeert aan het feit dat je dus Turkse afkomst bent?
2: Ja, nou kijk, het is niet dat er één aspect is wat ik omarm. Ik omarm vooral dat ik gewoon twee werelden in mij draag. En dat ik daardoor altijd een soort buitenstaander ben van zowel mezelf als de plek waar ik ben. En dat ik daardoor beter kan kijken en zien en voelen ook wel wat er aan de hand is. Het is niet zozeer, ja, wat ik vind in de Turks cultuur wel de gastvrijheid en ook de opofferingsgezindheid, mensen helpen. Het is een veel minder individualistische cultuur, al is dat nu ook wel anders. Maar in oorsprong is het veel meer een gemeenschapscultuur en veel korter geleden ook nog een gemeenschapscultuur dan bijvoorbeeld de Nederlandse cultuur. Dat probeer ik te omarmen, maar ik ben tegelijkertijd ook hier opgegroeid en opgevoed en geboren. Dus het zit er niet helemaal in.
0: Nee.
2: Maar ik probeer het wel te omarmen, ja.
0: Ja, en je hebt de podcast staat online en de voorstelling heb je veel gespeeld. Wat zijn de reacties geweest?
2: Ja, wat je merkte was dat er heel veel behoefte was om dit verhaal te horen. Dat er dus toch nog te weinig stem is gegeven aan deze generatie die toch wel bepalend zijn geweest voor de toekomst van de generaties die daarna zijn gekomen. En dat ook vooral de tweede generatie, dus de generatie van mijn moeder bijvoorbeeld, dat die zich heel erg gehoord en gezien voelde, omdat ze, doordat ze hun moeder hoorden op het toneel eigenlijk, ook zelf een stukje van hun woede of onbegrip konden loslaten of juist meer over hun eigen moeder nadacht van, oh ja, die heeft dat ook misschien allemaal wel meegemaakt. En dat heb ik ook over het hoofd gezien. Dus het was best wel helend voor heel veel mensen en heel dankbaar.
0: Ja, nou wat fijn. Hoe voel je jezelf nu inmiddels over?
2: Ik heb een hele, hele mooie tour gehad. Ik vond het echt heel bijzonder. En er komt ook nog een boek aan. Dus ik ben nu eigenlijk het boek aan het uitwerken.
0: Met deze verhalen?
2: Ja, met eigenlijk drie generaties in een roman gestopt. Gebaseerd ook op mijn eigen ervaringen en van mijn familie. Maar voor mij was wel De Stille Vrouw, dit project wel een project waarin alles bij elkaar kwam. Waarin ik het persoonlijke eigenlijk, het is ergens misschien wel mijn meest persoonlijke stuk. Zonder dat het alleen maar over mij gaat. En dat was wel ook nieuw voor mij. Maar daardoor kon ik ook een heel groot publiek bereiken. En kon ik eigenlijk nog beter de mensen raken.
0: Ja, heel mooi.
2: Heel bijzonder, ja.
0: Ja. Nou, heel erg bedankt voor je tijd. En we kijken uit naar de roman. Dank je wel.
2: Dank je wel.

0: Three Nights van Dominic Fike, als ik het goed zeg. Ja, we hoorden net Dylan Jurdekul, actrice en maker. Zij maakte een voorstelling, De Stille Vrouw, over haar oma, die als eerste arbeidsmigrant vanuit Turkije naar Nederland kwam. En het is ook te beluisteren als podcast op Spotify. Ze vertelde over de stilte tussen generaties. En ja, dus ook hoe dat haar heel erg gevormd heeft. En ik ben wel benieuwd, Dina en Hanna, wat jullie daarvan vinden. Herkenden jullie iets in wat zij vertelde?
1: Ja, zeker.
2: Ja. Maar zal ik beginnen?
1: Ja, ik ben benieuwd.
2: Ja, ik denk vooral die stilte is inderdaad tussen de generaties. En als je dat heel vaak moet opzoeken en graven voordat je komt waar jij dan zelf behoefte aan hebt op dat moment. Dus dat herken ik heel erg. Je hebt een Belgisch-Marokkaanse schrijfster, Aya Sabi. En zij heeft twee boeken uitgebracht. Eerst een half leven. En dat ging over hoe trauma van generatie op generatie gaat. Dat zijn dan drie generaties Marokkaanse vrouwen. En vervolgens heeft ze een volgend boek geschreven. En dat, ik ben even de naam kwijt, maar dat ging veel meer over het hele. En het, dat we ook juist heel veel helend meegeven in de generaties, als we daar naar op zoek gaan. Dus dat ook een beetje een blik is van waar kijken we precies naar in onze zoektocht. Maar ik herkende ook wel wat dingen, ja.
0: En Hanna, jij?
1: Ja, zeker. Ja, het is natuurlijk, ik denk dat het helaas gewoon een heel herkenbaar beeld is, die onzichtbare vrouw. En ja, misschien wel nog meer bij ja, de mensen met een migratieachtergrond. Terwijl dat ook de schouders zijn waar we allemaal op staan. Dat zijn de vrouwen die ons allemaal hebben opgevoed, die generaties hebben grootgebracht. En ik vind het iets heel moois om naar de passiviteit of zo van die vrouwen er vanaf te halen en hun in een actieve rol te zetten. Het middelpunt te laten zijn eindelijk van het verhaal. Terwijl dat denk ik ook heel vaak de vrouwen zijn die overal omheen gedanst hebben, maar daarmee eigenlijk echt een heel essentieel centraal punt zijn in de samenleving überhaupt. Om het nog groter te trekken. Dus het is, ik ben heel benieuwd ook naar het boek wat eraan gaat komen.
0: Ja, zeker. Ja, zeker. Ja, wat ik ook wel interessant vond is dat zij dus zei van ja, ik heb een identiteit. Ik ben hier opgegroeid in Nederland. Ik heb een hele andere achtergrond. En een deel van mij wist ook niet hoe ik daarmee om moest gaan. En ze zegt dus ook, ik leef eigenlijk altijd in twee werelden. En ik hoor bij geen van die twee. Hoe is dat? Herkennen jullie dat? Hoe is dat voor jullie?
2: Ja, ik denk vroeger veel meer dan nu. Mijn moeder zei altijd tegen me, je bent 100% Nederlands. En je hoort hier en je gaat hier ook gewoon kunnen doen wat iedereen in Nederland kan, want je hebt gewoon je Nederlandse paspoort. Mijn vader die zei dat ik 100% Marokkaans was. En dat ik ook echt 100% in Marokko hoorde. Maar ja, ik denk dat het vroeger soms wel verwarrend kon zijn, omdat ik me meer vreemdeling in beide landen kon voelen. Maar het heeft er ook wel voor gezorgd dat ik nu juist in beide landen me heel stevig in mijn schoenen voel, zeg maar. Ja. Dus ook in Marokko durf ik gewoon de straat op te gaan, alleen te zijn. En met mensen te praten en voelt het ook heel erg als thuis.
0: Ja.
2: Maar dat heeft denk ik wel even gekost, ja. Ja. Mm.
0: En hoe is dat in Nederland? Heb je inmiddels het gevoel dat je je afkomst moet verantwoorden?
2: Nee, maar dat is ook, mijn moeder was heel vaak, ze is op haar 16 hierheen gekomen en ze zit zelf in het onderwijs. En mijn moeder is heel vaak de enige in de kamer geweest die er anders uitzag. Dus zij heeft dat voorwerk heel erg voor mij gedaan. Ja. Dus omdat ik haar heb gezien op zulke plekken en omdat ze me verhalen vertelde over zulke plekken, wist ik dat dat het normaal was, zeg maar. Het is normaal om te zeggen, ja, maar ik hoor hier net zo goed als degene naast me.
0: Ja, om dat toe te eigenen.
2: Ja, precies. En dat is dan niet echt een verantwoording die ik dan afleg, maar een gevoel van, ik ben hier gewoon. Zonder dat dat uitgelegd hoeft te worden. Ja.
1: Ja,
2: ik weet niet wat het voor jou is.
1: Ja, ik denk dat ik ook met een bepaalde naïviteit daar altijd in heb gestaan. En pas op latere leeftijd eigenlijk me ook pas heb gerealiseerd dat ik tot die other behoorde. Dus ja, tijdens de basisschool. Ik denk dat ik me altijd vooral heel erg heb geïdentificeerd met Amsterdammer zijn. En ook wel echt met het Nederlander zijn. En ik denk dat ik mezelf ook heel vaak als wit heb gezien. En daar ook vooruit kon op een bepaalde manier. Omdat zeker Indo's vaker eerder een soort van exotische Nederlanders zijn. Ik moet er ook wel wat om lachen. Maar het is eigenlijk zoiets soort van pijnlijks ook. Er
0: zit ook onderdrukking in, toch?
1: Ja, en het, daarin word je nog steeds niet... Zeg maar, je bent wel Nederlands genoeg om Nederlander te zijn. Want het is niet van, ga terug naar je eigen land. Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar het is wel altijd van, kun je lekker masseren of zo? Of weet ik veel, kut Chinees. En ik denk dat ik dat pas op latere leeftijd meer die soort van dubbele identiteit wat meer heb gevoeld. En ook het ongemak daarbij. Daar gaat dan ineens een soort van doos van Pandora open die eigenlijk helemaal niet relaxed is. En die rust heb ik ook echt pas nu weer een beetje, ben ik die aan het voelen. Er is afgelopen maand een hele soort van Waitian movement geweest. Wat een soort van opkomst en ook gelijk weer een afbraak heeft gehad op het internet. Ik weet niet, dat is een beetje niche misschien.
0: Heel Gen Z, dus heel zeer welkom in deze radio show.
1: Ja, ja, maar die identiteitspolitiek, dat is dat blijft iets moeilijks. En ik denk echt dat dat... in dat ik het nu veel meer kan zien als iets wat mij echt rijk maakt.
0: Ja. En Dylan zei ook hè, van dat ze dus heel graag dat verhaal wilde vertellen, omdat dat niet eerder is verteld of niet vaak genoeg is verteld. En hoeverre denken jullie dat Gen Z'ers, millennials, dat willen openbreken? Want daar hadden we het net natuurlijk tijdens de muziek al een beetje over. Ik heb wel echt het gevoel dat dat iets is van die generaties. Maar zeker. Ik vraag het ook aan jullie.
1: Ja, nou, brandlos.
0: Dina zit heel hard ja te knikken, ja. Dus daarom kijk ik jou aan.
1: Ja, nee, zeker. Maar misschien...
3: Ga maar.
1: Ja. Nee, absoluut. Nee, het is zeker iets van deze generatie. Ik denk dat we allemaal heel eager zijn om die moeilijkere vragen te gaan stellen. En ook... doordat we, ik niet specifiek, maar...

0: En ook echt voor de volgende generaties doen. Ik hoor zo vaak van al die zooi die wij mee hebben gekregen van onze ouders, van onze grootouders. Dat moet stoppen bij mij. En ik gun mijn kinderen en de kinderen die daarna komen om vooral de culturele blijdschap te kunnen vieren. En die rijkdom in plaats van al die pijnen heel de tijd met je mee te dragen.
1: Ja. Ik denk ook, het is ook denk ik een stukje van piramide van behoeftes. Ik weet even niet meer of jullie akkoord is. Maar dat je dus, het gaat om dat je eerst onderdak hebt, dat je eten hebt. Dat je dat hebt en dan kun je ook verder ontplooien. En ik denk dat wij die luxe nu veel meer hebben dan twee generaties geleden. Of tenminste, als ik naar mezelf kijk en de mensen om me heen.
2: Misschien ook financieel.
1: En dat je daar dus meer ruimte voor hebt. En ook op plekken zit. Bij mij is de noodzaak ook een beetje begonnen in de zorg. Dat ik mensen zag van de eerste generatie. Dat ik dacht, je hebt echt heftige artrose, zeg maar, slijtage van je vingers. Mm. Op een leeftijd waar ik dat helemaal niet verwacht. Of veel meer dan je leeftijdsgenoten. Ja, dat komt gewoon een fabriekswerk. Mm. En toen zag je, maar dat heeft echt medische noodzaak. En dit is iets wat ik niet op school heb geleerd. Dat wij door bepaalde keuzes van dit land en wat er allemaal is gebeurd.
2: Beleid.
1: Ja, dat we daardoor ook gewoon meer kunnen lijden op latere leeftijd. Als ik kijk naar de vorige generatie. Dus ik denk dat het dat ook heel erg meespeelt. Dat we dan denken van, ik zit nu op een positie waarbij ik daar ook iets van kan zeggen en er ook iets mee kan doen. Dus dat is natuurlijk ook, het belangrijke is ook op welke positie zitten wij in de gemeenschap. En op welke, wat is de verantwoordelijkheid die wij dan dragen in onze gemeenschap ook.
2: Ja, heel mooi. Kijk, ik ben benieuwd naar de familiegeschiedenis die dus uiteindelijk dan boven is gekomen. Mm-hmm. Maar we gaan eerst wat muziek luisteren en daarna is het tijd voor het nieuws.
3: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: van Train.
1: I suggest you find yourself a friend, la la la. And just don't talk about the weekend, la la la.
0: Ja, want Pinkster Weekend is bijna voorbij, dus wel toepasselijk. Hanna, jij bent van Indonesische afkomst. En we hadden het net over muziek die daar ook bij past. We zijn immers op de radio. Mag je iets spelen van een band? Wil jij die band introduceren?
2: Ja, zeker. Het is echt... Ik denk dat er op de radio in Nederland eigenlijk bijna geen Indonesische muziek geluisterd wordt. En dat er eigenlijk pas sinds kort een beetje een soort van muzikale interesse is in diaspora muziek uit Indonesië.
0: Ja. En hoe heet de band?
2: Nusantara Beat.
0: Oké, nou dan gaan we luisteren.
2: Yo.
0: Wil je dit nummer?

0: Dit is 105. Het is 8 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Den Haag staat niet meer toe dat kinderen thuisonderwijs krijgen vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat dat alleen mag als er geen openbare school in de buurt is. En die zijn er in Den Haag meer dan genoeg, zegt de onderwijswethouder.
2: En er staat ook in de uitspraak, de overheid heeft nu echt ook een taak. Dus ik voel me daar ook op aangesproken als onderwijswethouder. Dat ik die taak ook heb met mijn leerplichtambtenaren samen om een geschikte plek voor de kinderen te vinden.
1: Ruim 100 kinderen die nu nog thuis les krijgen worden daarom na de zomer op school verwacht. Rusland kondigt nog zwaardere aanvallen op Kiev aan en roept buitenlanders op om de Oekraïnse hoofdstad te verlaten. Rusland zegt wraak te willen nemen voor een Oekraïnse droneaanval op een studentencomplex waarbij vrijdag 21 doden zouden zijn gevallen. Maar volgens Oekraïne was die aanval gericht op een dronecommandocentrum. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, vertelt verslaggever Flip Linsen.
3: En die maken het eigenlijk moeilijker voor leveranciers om hun producten hier te certificeren, dus goed te laten keuren. En dat maakt dat die producenten ook denken, hey, ik denk even een tweede keer na of Europa eigenlijk nog wel mijn markt is.
1: Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. Het was dit jaar de warmste Pinksteren in meer dan 40 jaar, heeft Weer Online berekend. Over beide Pinksterdagen gerekend was de temperatuur dit jaar gemiddeld 27,4 graden. De warmste Pinksteren ooit gemeten was in 1903, toen het gemiddeld 29,6 graden was. Dat was wel een week later dan dit jaar. Normaal is het met Pinksteren tussen de 17 en 21 graden. En dan de weersverwachting. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Rond zonsondergang is het op veel plaatsen nog boven de 20 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is heel druk op de afsluitdijk, de A7 van Friesland naar Noord-Holland. Al met al is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Time to Love van Rag & Bone Man. En leuk dat je luistert naar het tweede uur van het Praatpaleis. Wij zaten hier alweer lekker te kletsen over alle dingen die met het onderwerp van vanavond te maken hebben, namelijk multiculturele identiteit. Ik bespreek het met mijn gasten Hanna van Gelderen en Dina Boesba. Leuk dat jullie er zijn, ook voor het tweede uur. In het eerste uur hebben we het eigenlijk vooral gehad over wat jullie afkomst zijn, hoe dat jullie heeft gevormd, waarom bepaalde verhalen wel of niet zijn verteld en waar het aan de eettafel over ging. En dat zijn vooral verhalen van andere mensen en niet van de familie zelf. Hanna, jij houdt je bezig met geschiedenis en herdenken, maar dus ook eigenlijk met de identiteit in het heden. Je organiseert samen met een groep andere mensen de decoloniale herdenking. Wat denk jij dat veel Nederlanders nog niet begrijpen over de doorwerking van die koloniale of decoloniale geschiedenis?
1: Ja, het is de doorwerking van de koloniale geschiedenis in principe, maar dat, ja, dat is zoiets breeds. Ik denk dat heel veel witte Nederlanders eigenlijk zich helemaal niet beseffen dat er ook een soort van strijd in ons zich plaatsvindt. Dus een soort van daderrol en een slachtofferrol. En dat is er ook eentje die ik zelf best wel moeilijk vind af en toe. Want ik heb inderdaad een deel dat Chinees-Javaans is, inheems. Maar er is ook natuurlijk een heel deel in mij dat Nederlands is en dat de kolonisator was.
0: Jouw moeder is Indonesisch, maar jouw vader niet.
1: Nee, mijn vader niet, maar ook aan mijn moeders kant zit al een Nederlands deel.
0: Oké, Indisch.
1: Ja. Indo-Europees. En dat, dat maakt gewoon dat het niet alleen bezig is, dat je niet alleen maar bezig bent met het soort van plek maken voor het inheemse stukje, maar ook het soort van de vragen die je hebt over, maar hoe, hoe betrek ik ook dat Nederlandse stukje in mij bij hoe ik nu in het heden sta. En is dat is gewoon een hele dubbele identiteit. En ik denk inderdaad dat we dat er steeds meer ruimte voor is. En een van de dingen die wij inderdaad doen is de decoloniale herdenking organiseren op 16 augustus. En daarbij willen we ook juist heel graag een soort van podium bieden aan, aan al die verschillende identiteiten. Wat we doen is, we herdenken dus niet alleen wat er op 15 augustus wordt herdacht, namelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië. Maar we herdenken ook de hele koloniale geschiedenis ervoor en ook de nasleep, de decolonisatieoorlog daarna. En dat proberen we dus door het in een bredere context te plaatsen en ook verschillende groepen uit de diaspora uit te nodigen. Ruimte te bieden voor de verhalen voor burgers en die heling van die interne conflicten. Om daar ook ruimte voor te hebben, om heling eigenlijk te laten vinden. Dus het is heel erg een plek waar we kunnen, we zeggen altijd helen, maar door ook te leren en te verbinden. Ja. En dat is wel iets inderdaad als je dan vraagt over doorwerking van de koloniale geschiedenis. Dan moet ik ook gelijk denken aan de assimilatie. Dat is inderdaad echt iets wat bij ons in de familie ook wel dus heel goed gelukt is ook op een bepaalde manier. Waarbij mijn moeder thuis mocht geen Bahasa Indonesia gepraat worden. Dat is een beetje een mindset van we zijn nu in Nederland, dus je gaat je aanpassen. Er werd stampot gegeten met een beetje sambal om het toch net wel een beetje.
0: Ja.
1: dus dat is en dat zijn wel echt thema's waar ook ik nu met deze generatie nog mee bezig ben. Hoe kan ik juist los van ook weer meer Indonesisch gaan eten of zo, ook echt meer aandacht schenken aan bijvoorbeeld de taal waar we het eerder over hadden. Mocht dus thuis niet gesproken worden. Ik heb het nooit geleerd. Het heeft me dus ook altijd wel geïnteresseerd om daar dus ook weer meer tijd in te steken. En is ook een spanningsveld. Want als je het gaat doen, dan wil je het goed doen. Want het opent heel veel deuren. Er zit heel veel kennis door taal. En ik ben een beetje aan het gaten.
0: Ik vind het wel. Ik zat er helemaal in. En dan vergeet ik bijna dat ik de presentator ben en ook mag onderbreken. Dina, eigenlijk. Nu moet ik zelf ook even mijn woorden vinden. Maar Hanna die heeft dus in de vorm van die herdenking eigenlijk haar stem teruggevonden. Hoe heb jij dat gedaan?
2: Ja, ik denk dat het ook een beetje herontdekken is dat er zoveel al in onze geschiedenis zit. Wat ons wordt aangeleerd van dit is van een ander en dit dien je te leren. Maar eigenlijk is het gewoon van onszelf. Dus ik ben ooit begonnen.
0: Wat bedoel je dan precies?
2: Ja, het was dus dat ik altijd zeg maar spoken word bijvoorbeeld of verhalen vertellen iets zag als dan ga je naar het theater en het theater daar gaan witte mensen heen bijvoorbeeld, hè, maar dat
0: wel meestal
2: zeg maar dat het heel normaal is om op pleinen in Marokko een verhalenverteller te hebben. En er was een heel mooie documentaire over dat een verhalenverteller die vertelde dan, hè, hoe belangrijk dat is in Marokko en hoe belangrijk het is om van mond tot mond de verhalen door te vertellen in generaties. Dat als een van hun overlijdt, dat eigenlijk een bibliotheek soort van afbrandt. Want het is een hoofd vol met verhalen en dat wordt nooit opgeschreven, maar dat wordt maar doorverteld. Dus dat het was ook een beetje terugvinden van oké, dit is echt een groot onderdeel van mijn eigen cultuur en mijn eigen geschiedenis. En daarom kwam ook de noodzaak om het te gaan doen zelf. Of om zelf op een podium te gaan staan en zelf de verhalen ook te gaan vertellen en door te vertellen. Dus dat is een beetje hoe ik erop ben gekomen. Van mijn oma die het bij mij als kind vertelde tot aan de verhalen die op de pleinen werden verteld. Ja,
0: heel mooi.
1: Ja, echt een beetje het reclaimen ook van dat stukje cultuur.
2: Ja, ik kan me nog herinneren dat we ergens tijdens, toen ik op de Unie zat, dat er een programma was vanuit het Concertgebouw. En dan gingen ze, ik zat dan bij een diversiteitscommissie, en dan gingen ze ons uitleggen waar violen vandaan kwamen. En waar klassieke instrumenten vandaan kwamen. En dat ik op een gegeven moment dacht, maar dat komt van ons. Ja. Dus ik vind het heel bijzonder.
0: Fijn dat jullie het even uitleggen.
2: Precies. Ja.
0: Ja, en die spoken word, daar ben je nu een paar jaar mee bezig. Wat was de aansporing om toch los van dat je dus besefte van dit is mijn cultuur. Wat gaf je het laatste zetje om dit te gaan doen?
2: Ik schreef al heel lang. Echt sinds mijn kindertijd vond ik het heel leuk om te schrijven. En het gaf me ook heel veel rust om te schrijven. En toen zei een vriendin van, wil je het niet een keertje proberen? Dus toen ben ik één keer begonnen en eigenlijk nooit meer gestopt. Dus het was ook een beetje mijn community die daarin zei van, dit is misschien ook iets waar je heel goed in kan zijn of bent. Waar je in kan groeien en daar moet je ook wat mee doen. Dus ik heb daar ook heel veel vanuit mijn community aan gehad. Ja.
0: Ja. Nou, dat vind ik heel mooi. En waar gaan die verhalen over, die spoken word? Waar haal je meeste inspiratie uit?
2: Mijn eerste optredens gingen heel erg over mijn opa, mijn vader en dan ik. Dus een beetje de generaties. En soms ook mijn oma, mijn moeder en dan ik. En nu is het echt voor alles en nog wat. Het gaat heel vaak over de vrouw, over vrouw zijn, over moslimvrouw zijn in Nederland. Maar echt, het gaat echt voor alles en nog wat. Over de liefde, over rouw. Het is maar net wat ik op dat moment voel ook. Ja.
0: Heel mooi. Je hebt ook, we hebben net natuurlijk een nummer gehoord van een Indonesische band, Indonesisch-Nederlandse band. Heb jij een nummer wat je graag wil laten horen?
2: Ja, ik heb het liedje Lahia Mulena van Nesel Rewen. Okay. Dat is een Marokkaanse band waar mijn vader heel groot fan van was. En dat is een beetje de Beatles van Marokko geweest. En zij hielden nog steeds, ze hebben nog steeds op hun, volgens mij zijn ze 80ste leeftijd, nog steeds tours. En ook in Nederland.
0: Ik denk dat ik deze wel ken trouwens.
2: Ja. En ze komen volgens mij in juni ook weer hierheen. Maar ze hebben het heel veel over sociale rechtvaardigheid. En ook over eenzaamheid. Dat er heel veel mensen weg zijn getrokken uit Marokko. En dit is een liedje, Lahia Mulena, gaat vooral over vertrouwen in God hebben. En er zijn heel veel versies van verschillende mensen. Maar dit is,
0: Nou, laten we even luisteren.

0: Dat was Lahia Moulena van Nestle Rewind.
1: Ja, dankjewel. ja, en dit nummer is dus voor jou heel erg een manier om te laten zien van... hey, dit is ook mijn cultuur.
0: Ja, ja.
1: Is er... even kijken hoor, want geschiedenis stopt natuurlijk niet... op het moment dat een generatie overlijdt. Hè. Je zei het net al, ook zelf. Veel families dragen ervaringen, trauma's, dromen, verwachtingen door. En soms zonder dat daar woorden aan worden gegeven. Ik vraag me toch wel af hoe dat eigenlijk doorwerkt in onze generaties. Of in de volgende generaties. Dina, je spreekt ook veel in je verhalen over de offers van je grootouders. Wat merk jij... in ja, dat hun migratiegeschiedenis heeft vervormd in hoe jij ja, naar succes of de toekomst kijkt. Je hebt natuurlijk al gezegd met de piramide.
0: Ja, ja. Ja, ik denk dat ik vooral heel bewust ben van dat ik heel dankbaar ben naar hun toe. Dat ik ook dankbaar ben dat ik blij mag zijn. Zeg maar dat het vooral gaat omdat ik ook blij ben met wat ik doe. En dat ik voldoening voel in wat ik doe. Geloof is bij ons heeft een hele grote rol gespeeld. Mijn familie speelt nog steeds een hele grote rol. En daarin gaat het vooral om, doe je iets voor de gemeenschap? Doe je iets voor elkaar? Daar komt ook een beetje dat collectivistische vandaan. Dus ik kijk nu vooral naar de toekomst als iets wat... wat de samenleving ook beter moet maken. Niet alleen mij beter moet maken.
1: Ja. Ja. En je bent arts. Ja. Hoe speelt dat een rol in jouw werk als arts?
0: Ja. Ik heb trouwens wel inderdaad het perfecte gekozen. Want die is voor altijd familie.
1: Ja, jij naar het gymnasium, Hanna. Jij bent arts geworden.
0: Ja, sorry daarvoor.
1: Kijk, weet je, soms overkomt het je gewoon.
0: Ja, precies. Het is echt niet expres geweest. Maar, sorry, je vraag was erover. Dat,
1: hoe ja, dat, nou ja, hoe dat ook een rol speelt in je werk als arts. Want, ik weet niet hoe je praktijk eruit ziet. Wat voor een patiëntje je krijgt.
0: Ja. Ik ben dus wel echt de dokter van de familie ook. Dus ik krijg altijd alle vragen mijn kant op. We proberen natuurlijk grenzen in te stellen. En ik heb wel altijd het heel belangrijk gevonden... om iedereen dezelfde zorg te geven en goede zorg te geven. Mijn vader is heel ziek geweest. En had daarbij heel vaak de verwarring dat hij een taalbarrière zou hebben. Maar hij had eigenlijk een hersenafwijking... waardoor hij de taal gewoon niet meer goed kon uitspreken. En ik heb daar, hij is daar ook aan overleden 2 jaar geleden... En ik heb daar heel veel bij gestaan. En ook was ik zijn contactpersoon. En ik heb daarin ook heel veel gezien hoeveel er fout kan gaan in de zorg.
1: Heb je vertaald?
0: Ja, ook heel veel vertaald. Ja, heel veel vertaald. Maar ook dat ik gebeld werd met dingen. En ik dacht, dit is wel heel bijzonder. Of aannames die gedaan werden over wat wij zouden willen. Of wij zouden verwachten van de zorg. Die helemaal niet klopten. Dus ik heb toen ook wel echt heel veel geprobeerd te veranderen. In wat ik kan veranderen in de zorg. En ik heb ook opzettelijk ook een tijd bij de Haagse Markt in de buurt gewerkt. In Den Haag. Met een populatie die heel erg lijkt op de eerste en tweede generatie gastarbeiders van Marokkaanse Turkse kom af. En ik zeg lijken op, omdat het ook de huidige gastarbeiders waren die uit andere landen komen en die nog steeds hier werken.
1: Ja.
0: Dus het heeft me heel veel veranderd ook. Ja. Ja.
1: Wat zag je daar?
0: In Den Haag?
1: Ja.
0: Ik denk dus ook wat ik eerder noemde, dus dat mensen op jongere leeftijd ook veel ergere varianten hadden van een bepaalde klacht. Dat mensen ook later kwamen. Dat je niet makkelijk kan zeggen, ga naar de bedrijfsarts en geef aan dat het werk te zwaar is. Want dat kan niet. En ja, eigenlijk van alles nog wat. Uiteindelijk is het uiteindelijk ook gewoon zorg die je moet leveren en die zij ook verdienen. Maar er hangt gewoon nog ook heel veel aan qua sociale context waar je rekening mee moet houden. Ja. Ja.
1: En je zegt ook van er werden heel veel aannames gedaan.
0: Ja.
1: Waar moet ik dan aan denken?
0: Nou, ik merkte gewoon altijd heel veel lading rondom het gesprek. Rondom een slecht nieuwsgesprek. Rondom het gesprek over reanimatie. Ik heb ook in mijn onderwijs. Terwijl ik zeg maar wat ik was toen in mijn co-schappen. Dus ik was zelf ook. Ik was bezig met het leren van het zorgsysteem. En daar kreeg ik ook heel vaak lessen over hoe je daarmee om moet gaan. Soms heel erg objectief en kijk het aan en we hebben een open blik. Maar soms ook heel subjectief van ja, maar ze willen heel vaak dit. Dus hou daar rekening mee. Ja. En dat voelde ik soms ook aan in gesprekken. En dat probeerde ik dan wel aan te kaarten.
1: Een soort culturele aannames.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Van jullie willen sowieso niet dat. Jullie willen sowieso dat hij gereanimeerd wordt. Jullie willen sowieso dat hij geen pijnstilling krijgt.
1: Jullie willen het niet vertalen. Soms.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat heb ik ook gehoord, inderdaad.
0: Ja.
1: Maar dat is in de praktijk dus niet wat jij ziet.
0: Nee. En Nee, dus zeg maar het was vooral dat ik dacht, ik hoop vooral dat artsen om me heen en de artsen van de toekomst vooral een open blik houden naar hun patiënt. Ja. En het zit soms in de kleinste dingen. Ik weet nog dat ik meeliep met een arts en dat die bij een vrouw die verward was en dacht dat we in haar woonkamer zaten, terwijl we in het ziekenhuis waren, alleen maar de woorden salam aleikum, vrede zijn met je, zei. En die vrouw die smolt gewoon weg en die was opeens heel rustig. Ja. Dat ik dacht, als je maar even een beetje aandacht hebt voor de patiënt, is het dan zo anders?
1: Ja. Ja. Hanna, de mensen die op de decoloniale herdenking afkomen zijn waarschijnlijk vaak mensen die daar ook wel iets mee hebben, achtergrond in hebben. Klopt dat?
2: Ja, maar het is in principe ook echt voor iedereen die interesse heeft in deze geschiedenis. We nodigen ook altijd expliciete buurtbewoners uit. Dus het is inderdaad het grootste gedeelte uiteindelijk van de doelgroep. Is wel de diaspora zelf. Maar die is behoorlijk divers. Dus ook daarin, wat er nu als Indonesië gezien wordt, is dat waren gewoon ontzettend veel verschillende koninkrijkjes.
1: Ja.
2: Met allemaal eigen cultuur, gebruiken en talen. Dus ja, ook in de geschiedenis, ja, nu wordt het weer als soort van één pot nat gezien. Maar zeker ook tijdens de oorlog werden al die groepen juist tegenover elkaar uitgespeeld.
1: Ja.
2: Dus dat is iets waar we ook wel expliciet aandacht aan willen geven. Ja. Van, weet je, al deze verschillende groepen, die proberen we op een persoonlijke manier aan het woord te laten. Omdat we denken ook echt dat het heel belangrijk is dat juist die burgerverhalen verteld worden en niet een soort van staatsnarratief.
1: Nee. Heb je een voorbeeld van zo'n verhaal waarvan je denkt van jeetje, dit was bijvoorbeeld vorig jaar op de herdenking en dat is voor mij echt uitgesprongen?
2: Ik moet toevallig denken aan een van de lokale burgemeesters van Amsterdam, Alexander Scholtes, die sprak over het Chinees, het Parannen kan zijn. Dus dat hij een Chinees-Indonesische achtergrond heeft. Dat is dus ook weer een vrij specifieke groep in Indonesië. En is echt weer ook een minderheid. En draagt daarmee ook eigen pijnen weer mee. En het was zo mooi dat zo'n toch een beetje, ja, weet je, een man van status zo verzachtte, omdat hij een persoonlijk verhaal kon vertellen over diens oma. En dat was echt, voor mij had iedereen kippenvel op dat moment. En zo hebben we een ontzettend mooi programma ieder jaar weer. Ik denk dat de kracht hem dus ook heel erg zit in die persoonlijke verhalen. En ja. Ik vond dat altijd mijn zwakte, dat ik de geschiedenis, de historielijn niet goed kende. Maar juist door deze persoonlijke verhalen vallen al die puzzelstukjes op hun plek. En gebeurt dat ook op een manier dat een soort van echt land in plaats van...
1: Misschien ook oordeellozer?
2: Ja. Nee, zeker. En met een... uit de geschiedenisboeken is het altijd maar ook de vraag. Dus ik ben een beetje. Ik ben iemand die heel erg dan graag vragen gaat stellen. Oké, dit staat hier. Maar hoezo? Vanuit welk perspectief is dit geschreven? En als je het dan hebt over die koloniale geschiedenis in Nederlands-Indië. Wat je daarover leert is gewoon ontzettend beperkt.
1: Ja.
2: En daar heb ik me altijd voor geschaamd. Maar ik vind het nu dus heel erg fijn dat. Dat het verrijkt wordt op deze manier.
1: Want jij bent dus ook op een gegeven moment zelf actief op zoek gegaan naar meer verhalen en dus die geschiedenis. Ja. Is er iets wat er uitsprong waarvan je dacht, dit heb ik nooit geweten. En dit is onderdeel van mijn geschiedenis?
2: Ja, van mijn persoonlijke familiegeschiedenis. Even nadenken, ja. Ik vind dat dus denk ik...
1: Of is dat nog steeds een zoektocht misschien?
2: Ja, dat wilde ik net zeggen. Ik denk eigenlijk dat het grootste gedeelte waar ik steeds tegenaan blijf lopen is dat we het eigenlijk allemaal niet helemaal goed weten. En dat oma's documenten, dat daar helemaal niks van klopt. En ik dacht altijd van, als ik daarin ga duiken, dan... is dat heel veel. En dan ga ik daar nooit me doorheen kunnen wurmen. Maar ik denk dat ik er vooral soort van steeds meer achter kom dat er ook misschien niet bizar veel te ontdekken is. Dat er gewoon heel veel verloren is gegaan ook. Ja. Nee, dus dat is echt in die familiegeschiedenis zelf. Nou, is er altijd nog heel veel te ontdekken. En is dat denk ik vooral ook iets wat ik heel graag samen zou willen doen met mijn familie.
1: Ja.
2: En dat dat misschien nog een beetje het spannendste is daaraan. Dat, ja, dat we daarin soms ook een beetje een andere taal spreken of zo. Ik denk dat ik heel graag op zoek wil gaan naar de persoonlijke verhalen en de emoties erbij. En nou ja, ik heb een tante en die is heel erg geïnteresseerd in de Chinese afkomst. En iemand anders die zorgen zich op de stamboom gaan storten. Ja, en daarbij zijn we moeten we ons soms even nog weer een soort van even verenigen. En denk dat we ook af en toe een beetje bang zijn voor
1: wat daaruit komt.
2: Wat daaruit komt.
1: Ja.
2: En dat is gewoon nog iets waar we in bezig zijn. Ja, wat in
1: dat
2: beweging is.
1: Ja.
2: En ook iets is waarin niet per se het einddoel misschien is van dat alles boven tafel komt. Maar het proces van verbinding.
1: Ja,
2: ja, ook al echt een heel mooi doel op zich is.
1: Mooi. Tina, jij hebt natuurlijk al veel meer verhalen van je opa en oma en je ouders verteld. Ga je ze ooit opschrijven? Want dat is dus eigenlijk traditioneel niet, als ik het zo begrijp, de bedoeling.
0: Het is wel mijn doel om op een gegeven moment iets te maken. En ik ben al soort van mee bezig waarin die verhalen staan. Misschien in dichtvorm, misschien niet. Ik ben ook gewoon heel slecht in grote projecten. Dus ik vind dingen lekker als het snel klaar is. Dus het is wel...
1: Vandaar arts.
0: Ja, precies.
1: Iedere 15 dag
0: minuten
1: iets anders.
0: En weer door.
1: Ja. Nou, we gaan even muziekje luisteren. Gaan we verder over praten.

0: Ja, je hoorde net The Doctrine of Love van Jalen Nogoda en Moves Like Jagger van Maroon 5 en Christina Aguilera. Dat was even een blast from the past. We hebben een rubriek in deze uitzending en dat heet Slang van de Maand. Je hebt Skibidi, Sigma, Slay. Iedere generatie heeft een andere slang die hun generatie kenmerkt. Vanavond gaat het over multiculturele identiteit. En nu zijn er natuurlijk ook heel veel woorden, trends van andere culturen. Zeker in Nederland. Denk maar aan... Foya. en nu ben ik wel benieuwd of de gasten in de studio een woord hebben waarvan ze denken, hey, dat komt misschien wel uit mijn cultuur. En dat hoor ik eigenlijk heel vaak nu als slang. Ja, ik kijk Dina aan en ja, Hanne.
1: Ik denk dat er heel veel woorden in de straat al zitten die Marokkaan zijn. Ja. Dingen als Dreddy, Safi, Goya. Ik denk van alles een keer benoemen. Dat zit nu ook in de straattaal. Ik zag laatst ook een stukje waarbij ze dan in een rechtszaak straattaal gingen een soort van vertalen. En dan zeiden ze, ruïna betekent...
0: Ruïna zetten.
1: En dan zeiden ze, nou, dus dat betekent dat ze alles hebben vernieuwd. Dat moet zeker zo zijn, want dat gebruik je in die context. Dus dat vind ik ook wel interessant om te zien hoe taal verandert.
0: En dat het ook dus iets is echt van een jongere generatie.
1: Want
0: Hanna, je gaf net aan van ja, mijn moeder mocht eigenlijk de taal niet spreken. Maar zitten vast ook wel woorden die misschien uit het Indonesisch komen.
2: Ja, maar geen slang.
0: Nee?
2: Nee, dus ik heb echt mijn brein hierover gebroken en het ook rondgevraagd.
0: Maar zijn er andere woorden die wel soort van...
2: Er zijn uiteindelijk... Ja, zeker. En ik denk dat hetgene wat in ieder geval de generatie boven mij ook wel heel erg kenmerkt is Suda. Suda laat maar. Dat is in ieder geval, ik weet niet of dat een beetje bekend is, maar dat wordt heel erg gezien als van... Maak maar niet te veel onrust, weet je. Als je gewoon doet,
0: doe je al gewoon genoeg. Een beetje
2: ja, en als er iemand voordringt bij de supermarkt, dan is het zo, Suda, laat diegene maar. Laat hem maar, weet je wel. Ga niet daar een ding van maken. Letterlijk, een van de sprekers die zei dat heel mooi. Indo's kunnen heel goed achteruit dringen in plaats van vooruit dringen. Dus dat is een beetje het woord waarvan ik dacht, ja, alleen dat is niet meer van onze generatie. Onze generatie zou eerder zeggen, Suda, maar kom maar op. Of zo. Ja. Hier ben ik.
0: Hallo, dring niet voor.
2: Inderdaad.
0: Ik mag er ook zijn. ja, misschien dus inderdaad ruimte toe eigenen.
2: Ja.
0: Maar dus misschien ook in taal. Kunnen we niet slang bedenken? Kunnen we niet gewoon initiëren?
2: Ja, en ik denk ook wel misschien een stukje geuzennamen ook op je nemen. Ik ben de bananengeneratie aan het lezen. En dat is ook werd ook altijd als scheldwoord gebruikt, banaan. Maar ik heb nu ook steeds meer zoiets van ja, dit is ook mijn kracht. En dat ik er geel uit zou zien en wit van binnen ben. Die biculturaliteit is ook mijn kracht. Ik kan code switchen tussen al die dingen. En
0: code switchen ook heel Gen Z van je.
2: Ja, toch? Sorry hoor.
0: Kun je het uitleggen voor de luisteraar?
2: Dus inderdaad, dus niet alleen maar met taal, maar vooral ook met je houding, hoe je beweegt in de ruimte. Daar kun je dus, dat is allemaal cultureel bepaald natuurlijk. En doordat ik een biculturele achtergrond heb, heb ik ook de gewoontes van die beide culturen meegekregen. En kan ik ook daar heel makkelijk tussen switchen. Dus in een situatie waarin ik... bijvoorbeeld naar het theater ga en voel van... oh, ik moet nu even de elitaire kant van mezelf laten zien. Dan zal ik andere taal gebruiken. Zou ik me anders bewegen door de ruimte? Ik zou me misschien anders kleden. En dat heeft allemaal met een soort van onuitgesproken... dat zijn codes. Het zijn onuitgesproken regels. Die ervoor zorgen dat je op dat moment in kan blenden.
0: Ja.
2: Gevoelsmatig.
0: Ja.
2: En
0: Ja, mooi gezegd. Dina, wat is ja, hoe vind jij het eigenlijk dat dus heel veel van die straattaal... Want je zei het al zelf, het is dus straattaal.
1: Ja.
0: Maar zijn het inmiddels ook niet gewoon woorden die onderdeel zijn van... Ja, van de Nederlandse maatschappij, samenleving, taal?
1: 100%. Ik denk ook, zeg maar, we zien straattaal heel vaak als iets negatiefs. Maar eigenlijk wat je ook zegt, we moeten het ook een beetje omkeren. Taal is gewoon mega dynamisch. En taal blijft veranderen. En daarin is het ook een verandering waar ik vooral het belangrijk vind is dat wij de definities geven aan de woorden die we gebruiken. En niet mensen die dat tegen ons kunnen gebruiken of die het überhaupt kunnen omswitchen naar iets wat negatief is. Ik denk dat het vooral belangrijk is dat het de taal is die wij maken als generatie.
0: Ja.
1: En dus dat het onze definities zijn die eraan hangen. Ja.
0: Wat is een woord wat je zou willen herdefiniëren? Heb je er eentje?
1: Nou, bijvoorbeeld wat ik net zei van die ruïna zetten.
0: Ja.
1: Dat ruïna zetten dus nu zelfs in juridische context soms gebruikt kan worden om te zeggen van nou zie je, kijk, ze hebben dus iets gedaan. Terwijl ruïna zetten kan ook gewoon zijn dat je een heel gezellig tijd hebt met je vrienden.
0: Ja, dat je dus gewoon helemaal losgaat.
1: Bijvoorbeeld, ja. Dus dat is zoiets, zeg maar. Ja.
0: Ja, nou dat vind ik wel mooi. Ja. Nou, we gaan het zo verder bespreken.

0: En daarvoor hoorde je I Don't Care Much van Adam Lambert. We zijn bij de laatste 10 minuten van de uitzending aangebroken. En we hebben het gehad over verhalen die door worden verteld. We hebben het gehad over je eigen geschiedenis ontdekken. Over duale identiteit. Hoe de generaties voor jullie dingen anders benaderden. Of misschien heel veel dingen ook niet konden. Hè? Die jullie nu wel kunnen. Dat doen jullie allemaal op verschillende manieren. Gaan jullie daarmee om? Dus we hebben het in de vorm van een voorstelling, een podcast, een herdenking. Maar ook in de vorm van spoken word. En Dina, mijn vraag aan jou is of jij iets wil voordragen.
1: Ja, ik ga het eerste gedicht voordragen wat ik ooit heb voorgedragen voor het publiek. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdata min lisani yafqahu qawli. Ik begin eigenlijk altijd met een smeekbede. O Heer, verruim mijn hart voor mij en maak deze taak makkelijk voor mij. Haal de knoop uit mijn tong, opdat ze mij kunnen verstaan. Zijn rug, zo krom als alle beloftes die hem werden gedaan. Zijn handen trillen zo hevig sinds de tijd dat hij in de fabriek heeft gestaan. Zijn woorden in het Marokkaans-Arabisch, niemand van het Nederlandse volk die hem heeft kunnen verstaan. Hij vertelt over jaren van leed, hard werken en zaken die hij eigenlijk liever vergeet. Over elke stap die hij zette, telkens iets

0: dichterbij totdat zijn kleinkinderen hier hun eerste stappen kunnen zetten en zeggen: Dit land is ook van mij. Ook ik ben een volwaardige burger, ook ik heb recht op elke kans in dit kleine kikkerland. Met dank en verantwoordelijkheid naar enkel en alleen hij. De opa, papa of oom met 1001 verhalen, maar geen enkele fractie van spijt. Dat was hem.
1: Wauw.
2: Holy.
1: Je kan niet klappen op de radio, hè? Maar applaus.
0: Nee, dankjewel.
2: Heel erg mooi.
1: Wow. Zijn er dingen die jij van huis hebt meegekregen, waar je vroeger misschien van dacht: waarom zit dat zo? Waarom moet ik dit zo doen en leren? Die je nu je wat ouder bent, beter begrijpt?
0: Ik zit te denken. Ik denk vooral bijvoorbeeld de taal, dat het heel belangrijk was om te leren. Op jonge leeftijd. En dat het nu dus. Dat ik denk, oh ja, goed dat ik dat heb gedaan. Ook vond ik het toen soms best vervelend. Dat mijn vader zei: praat Marokkaans. En ik het ook merk als drempel bij mijn nichtjes en bij mijn broertje. Dat ze. Dat zei ik net ook tegen jullie, maar dat ze bijvoorbeeld de afgelopen tijd. Voor het eerst dan met z'n tweeën op stap gingen in Tanja in Marokko. En dat ze dan voor het eerst zelf aan de slag gingen. Dat ik dacht, oh, dat is echt heel moois. Maar het is iets waar je dus heel dapper voor moet zijn om te doen. En dat ik dacht van, nou, het feit dat mijn vader me vraagt om een 15e om een bestelling te doen in een cafeetje in Marokko, vind ik heel frustrerend. Maar het heeft me wel geholpen om nu gewoon de taal te kunnen spreken met, zeg maar, zonder daar bang voor te zijn.
1: Ja. Ja. Ja. En Hanne, bij jou?
2: Ja. Even de vraag.
1: Je hoeft er dus niet gymnasium te gaan doen.
2: Nee.
1: Maar waren er andere dingen die je thuis, verwachtingen of regels, waarvan je dacht, waarom moet dat, die je nu beter begrijpt?
2: Ja, ik denk dat ik relatief streng ben opgevoed voor mijn omgeving. Maar, en daar zijn natuurlijk altijd dingen waarvan je dan denkt, oh, dat ga ik later anders doen. maar ik ben daar ook wel heel dankbaar voor, want ik denk ook dat er heel erg veel liefde zit in duidelijkheid. En het was nooit onredelijk. En ik heb dat wel heel vaak als kind dat ik dacht, ja, maar mijn vriendjes mogen dit, mijn vriendjes mogen dat. Maar die kregen ook, het was ook een soort van, er was misschien ook geen echte aandacht altijd in het opvoeden. En het is ook makkelijk om te zeggen, ja, doe maar. Doe maar gewoon. Ga maar vragen aan de andere ouder om er zelf onderuit te komen. En ik denk dat het ook. Mijn moeder heeft de opvoeding in een heel groot deel alleen gedaan. En ja, het is wel echt, zeg maar, die strengheid. Terwijl zij altijd zei van, ja, maar ik mocht nog minder thuis. Ja. Het was wel echt een. Met heel veel hele goede normen en waarden. En in heel veel. Met heel veel liefde voor de gemeenschap, voor de wereld. Voor je medemens en de natuur. En duidelijkheid. En ik denk uiteindelijk dat dat ook iets is waarvan ik nu echt denk, ja, dat zou ik ook wel echt willen doorgeven.
1: Ja. Welk gesprek hopen jullie dat de luisteraars vanavond thuis gaan voeren? Na het horen van al deze verhalen en ervaringen.
2: Ja, ik hoop dat dat een beetje meer context en echt luisteren naar een ander daardoor ook gestimuleerd kan worden. En dat uiteindelijk, we zitten echt, het is geen mooie wereld op het moment. Maar een beetje ons slogan van de herdenking is inmiddels geworden van, je hoeft niet de ene pijn te ontkennen om de andere te erkennen. En ik hoop wel heel erg dat door die verschillende migratieverhalen te horen, er eerder een soort van die complexiteit niet, dat je daar niet voor hoeft te wijken. Dat iets, juist iets heel moois kan zijn om echt naar elkaar te luisteren. En daarbij niet te hoeven kiezen, maar gewoon echt te kunnen denken, die pijn bestaat en tegelijkertijd ervaart die ander die pijn. En laten we naar elkaar luisteren.
1: Ja. En mooi. Dina, jij?
0: Ja. We hebben het ook een beetje over gehad, en het past ook bij wat jij nu zegt tijdens de muziek, over hoe taal en verhalen ook echt een vorm van verzet zijn. Dat is in de huidige tijd nog belangrijker dan ooit. Dus hoe dat, ik hoop dat het gesprek vooral gaat over hoe mensen dat hun eigen verhalen gebruiken als vorm van verzet. Of dat het een vorm kan zijn. Ja. Ja.
1: Nou, heel erg bedankt voor deze mooie woorden. En jullie komt naar de studio.
0: Ja,
1: en
0: bedankt.
1: Tot de volgende keer.
2: Heel erg bedankt, Izzy.
0: Dank je.

0: is 105. Het is 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren. Dat heeft premier Netanyahu gezegd. Daarbij geeft hij aan dat het doel is Hezbollah te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah ervan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Het Israëlische leger meldde kort na de aankondiging van Netanyahu aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds 16 april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël op 28 februari de toegang tot het wereldwijde web. Eerder blokkeerde Iran ook al het internet toen er landelijke anti-regeringsprotesten waren. Waarom het internet in Iran weer wordt hersteld is niet bekend. Paus Leo roept op tot ethisch gebruik van AI. Vandaag werd zijn eerste encycliek gepubliceerd, waarin hij waarschuwt voor de gevaren van kunstmatige intelligentie, vertelt Vaticaan-correspondent Andrea Vrede.
2: Omdat AI zo'n ongelooflijk belangrijke, ingrijpende technologische revolutie met zich meebrengt, die alle facetten van ons leven draagt, dat er grote risico's zijn dat het helemaal fout loopt.
1: Vooral wapensystemen die door AI worden aangestuurd, ziet de paus als een grote bedreiging. Bij de Italiaanse voetbalclub AC Milan is de volledige top weggestuurd. Niet alleen trainer Allegri is ontslagen, maar ook de algemeen, de technisch en de sportief directeur. De Amerikaanse eigenaar had als doel om mee te strijden om de Italiaanse titel en zich te kwalificeren voor de Champions League. Dat lukte niet. De ploeg eindigde als vijfde. Aartsrivaal Internationale werd landskampioen. De eigenaar spreekt van een mislukt seizoen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 12 tot 15 graden. Morgen wordt het op grote schaal tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is druk op de afsluitdijk, de A7 van Friesland naar Noord-Holland. Tussen Breesandijk en Den Oever is de vertraging een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Sander Jansen.

Dripping on them.

0: Dit is 105. Het is 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd, heeft de Israëlische premier Netanyahu aangekondigd. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Verslaggever Sander van Hoorn.
2: Israëlische media speculeren erop dat ook Beirut weer zou kunnen worden aangevallen. En in afwachting daarvan zie je mensen uit de zuidelijke buitenwijken van Beirut vertrekken. Lange files. In Israël blijven de scholen aan de grens morgen gesloten.
1: Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen, moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe, omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNNVARA. Naast medicijntekorten komen er ook steeds meer tekorten aan medische hulpmiddelen waarmee ziekenhuizen rekening moeten houden, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Fabrikanten moeten aan strengere Europese regels voldoen, waardoor ze sommige hulpmiddelen niet meer leveren. Ook grondstoftekorten door de oorlog in het Midden-Oosten spelen een rol. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toe gegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld is onduidelijk. Het weer. Vannacht is het helder, het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig, het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Sander Jansen.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this. I thought my heart had grown colder.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Er is opnieuw een besmetting met het Hantavirus vastgesteld. Het gaat om een Spanjaard die aan boord was van het Nederlandse cruiseschip Hondius. De besmette persoon zit in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid en wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Gisteren meldde Wereldgezondheidsorganisatie WHO dat er tot dusverre 3 mensen zijn overleden aan het virus en in totaal 12 besmettingen zijn vastgesteld. De Hondius meerde vorige week aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip grondig schoongemaakt. Volgens de RIVM is de kans op verdere verspreiding in Nederland heel klein. De aanvallen op Hezbollah in Libanon worden opgevoerd. Dat zei de Israëlische premier Netanyahu vanavond. Doel is de vernietiging van Hezbollah, zei hij. Direct na zijn aankondiging liet het Israëlische leger weten aanvallen uit te voeren op infrastructuur van Hezbollah. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog door. In Iran wordt de toegang tot het internet weer hersteld. President Pezeshkian heeft daar opdracht toegegeven. Sinds de aanvallen van de VS en Israël eind februari is alleen nog het Iraanse deel van het internet toegankelijk. Dat bestaat uit sites die door het regime zijn goedgekeurd. Waarom de internettoegang juist nu wordt hersteld, is onduidelijk. Zo'n 100 kinderen die in Den Haag thuisonderwijs krijgen moeten na de zomer weer naar een gewone school. Ze krijgen nu thuisles vanwege de levensbeschouwing van hun ouders. De gemeente Den Haag staat dat niet meer toe omdat er voldoende openbare scholen in de stad zijn. Vorige maand oordeelde de Hoge Raad dat ouders alleen aanspraak kunnen maken op de levensbeschouwelijke vrijstelling als er geen openbare school in de buurt is. Staatssecretaris Thiele van Onderwijs wil de vrijstelling helemaal afschaffen, zei ze eerder tegen onderzoeksprogramma Boos van BNN Varen. Het weer dan nog, tot besluit. Vanavond, vannacht is het helder. Het koelt af naar 12 tot 15 graden. Morgen is het opnieuw zonnig. Het wordt op veel plaatsen tropisch warm. Vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Het is de allereerste zomerse maandag van het jaar. En dat gaan wij vieren. En dat eindigt ook nog lang niet. Want we hebben de heerlijkste zomerse platen. En die mag jij ook opsturen trouwens. Maar we gaan eerst beginnen met Maroon 5 en Lisa.

De zomer van 69, nou ja, je kan wel zeggen, de zomer van 26 is vandaag op 25 mei. Nou ja, misschien net voor het weekend wel echt van start gegaan. En dat wil ik graag vieren met jullie op de radio hier op Haarlem 105. Laat vooral weten welk zomersnummer jij wil horen. Al zit je buiten of al zit je nog thuis met het raam wagenwijd open. Laat het weten via telefoonnummer 06 105 105 38. En dan ga ik hem 100% zeker draaien. Zeker tot middernacht, want dan ben ik bij je hier op Haarlem 105. En dat is meteen ook een goeie, want wat is dan het maandagse slaapmutsje? Dus buiten alle nummers die je mag aanvragen, wat moet het nummer worden waarmee wij de maandag gaan afsluiten? Ik hoor het graag van je.

0: Kevin Harris hoorde je hier op Haarlem 105. En het is weer tijd om langzaam toe te werken naar Leven het Levenslied. Je kent het wel, mijn lievelingsstukje op de radio. We gaan het hebben over een goede smartlapper of een echt levenslied. En deze week is het ook een beetje voor mij de week van de smartlap. Dat heeft er alles mee te maken dat vrijdag de smartlapper karaoke in Caprera Bloemendaal is. Daarom vandaag in Leven het Levenslied een smartlap die ik daar vorig jaar voor het hele feestgedruis heb gezongen. Nou ja, welke dat is, dat hoor je straks na Tyfoon.
1: Wat nou als alles het om doet? Zijn wij dan toch voor niets geweest? Ik weet al lang niet meer, maar dat is precies genoeg.

zelfs wanneer ik kijk naar wat ik mis. Zolang wat gewicht geven aan licht. En ik heb nachten dat ik denk, man, wat heeft het voor zin? Maar de ochtenden zijn blind en vergevingsgezind.

0: Typhoon met Alles is gezegend. Ja, ik zei het net al een beetje. Smartlappen karaoke in Caprera. Ik kan mij geen feest in het jaar bedenken waar ik me meer naar uitkijk dan smartlappen karaoke. Hoe gaat dat daar dan, vraag je je af? Nou ja, de bezoekers kunnen voor aanvang een nummer uit de lijst kiezen. Je wordt die avond naar voren gehaald en je mag zingen. Het is één groot feest. Vorig jaar zong ik een nummer van Hazes uit 1981. Hij schreef de tekst zelf en dit nummer werd vervolgens gecoverd in Amerika. Dat is uitzonderlijk, want een bekend geheim is dat Hazes veel kofferde uit het buitenland. Nou ja, hoe klonk dat dan in een andere taal, vraag je misschien af. Ik heb een stukje voor je. Hoe klonk dat? Nou ja, Engelbert Humperdinck zong dat. Saying goodbye, a little in love.
1: A little.
0: Vanavond doen wij het gewoon op zijn Nederlands. En dat doet André Hazes zelf. Vanavond in Leven het levenslied. André Hazes met Een Beetje Verliefd.

0: We zitten heerlijk in de zomerse uitzending. Een van de eerste zomerse uitzendingen. En daar komen ook heel veel zomerse verzoeknummertjes voor binnen. Ook deze Italiaanse. En hierna ga ik je vertellen wat het weer wordt van morgen.
1: Io mi aspettavo, sai da te.

0: Het Italiaanse nie hoor je hier op Haarlem 105. Het is een van mijn lievelingsnummers en ik moet meteen daardoor denken aan de zomer. En hoe lang blijft het nog zomer in Haarlem? Nou ja, eerst even vannacht. Vannacht koelt het af tot 17 graden. Morgenochtend begint de dag meteen al zonnig en kan het al heel snel 29 graden worden. Ja, en dat blijft het ook wel een beetje de week. Alleen wordt het net steeds meer een tikkeltje minder. En vanaf donderdag, eind van de week, dan neemt de kans op zon af. Alleen blijft het gelukkig nog wel droog in Haarlem.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

De Haarlem 105. Na het weekendquiz is het moment om te laten horen hoe goed je hebt opgelet bij het nieuws van Haarlem en de omgeving. Elke week zijn er weer drie vragen. Je kan je nog snel even klaarmaken voor wat er komen gaat. Kijk nog even snel op het internet. En dan ga ik straks jouw kennis testen na Guus Meeuwers met Ik tel tot drie.

0: Ik tel tot drie. Nou ja, tot drie. We hebben drie vragen voor je klaarstaan in de Haarlem 105 na het weekendquiz. Tijd om snel te beginnen. Vraag 1. Waarom reden er begin van dit weekend geen treinen in Haarlem? A. Er was storing. B. Er waren werkzaamheden aan het spoor. Of C. Er was een staking van het treinpersoneel. Schrijf je antwoorden op. Dan gaan we naar vraag 2 en dan komen we straks bij de goede antwoorden. Wat wordt er geweerd uit het centrum van Haarlem? Zijn dat A. auto's, B. bromfietsen, C. fietsen? Ja, denk nog maar even goed na. Schrijf hem op. Vraag 3. Het gaat snel deze week. In Heemstede is er een sportpark geopend en vernoemd naar een van de grootste Nederlandse voetballers. De vraag, wie was dat? Was dat A. Johan Cruijff, B. Johan Neeskens of C. Marco van Basten? Weet jij het? Weet jij ze alle drie of weet jij er één of twee? Je mag nog heel even nadenken, je mag niet meer spieken. Maar wij gaan ondertussen luisteren naar We Are One. En dan komen we daarna terug met de antwoorden.
1: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice.

Jurgen Lopez en Claudia Laité. Met We Are One. Het FIFA-nummer van 2014. Ja, en ook die WK-nummers die komen er langzamerhand natuurlijk aan. Voor het WK wat ons binnen een klein maatje te wachten staat. Maar goed, dat nog niet. We zijn nu bij de vragen van de Haarlem 105-quiz. We beginnen met het antwoord van vraag 1. Want waarom reden er geen treinen in Haarlem begin van het weekend? Wat had jij er opgeschreven? Nou ja, als jij A had opgeschreven, was het goed. Er was een storing. Net voordat de avond begon, was de storing weer gelukkig verholpen. Wat mag er niet het centrum in als het aan de gemeente ligt en het gaat hoogstwaarschijnlijk door? Dat was antwoord B, bromfietsen. Je hebt nog heel even de tijd om een elektrische fiets te kopen. Het rijverbod gaat vanaf 2 januari 2028 in. Wanneer je met de bromfiets door het centrum gaat, riskeer je een geldboete van €90. En de laatste vraag alweer. Naar welke voetballer is een sportpark vernoemd? Daar was het goede antwoord B. Johan Neeskens, de speler die bij Ajax en het grote Barcelona speelde, overleed in 2024. Hij begon zijn carrière bij RCH in Heemstede. Het sportpark van die club draagt nu ook zijn naam. Hoeveel vragen heb jij er deze week goed? Ik ben razend benieuwd. Heb je er deze keer niet zoveel goed? Geen getreur, volgende week is er weer een nieuwe kans.

0: en haaier.
1: Nou ja, dezelfde als de temperatuur natuurlijk van de afgelopen dagen. En we gaan ook weer aftellen naar het laatste nummer. Wat moet het maandagse slaapmutsje worden van deze 25 mei? Laat het me weten, dan gaan we nu luisteren naar I've Been Loving You Too Long van André Hazes en Gerard Joling.

André Hazes en Gira Joding hoorde je hier op Haarlem 105. En dan is het nu tijd voor het maandagse slaapmutsje. En dat is met op zo'n zonnige dag. Eindigen op het dak in de zon met Nicky Jouwe en Daisy.

0: Dat was Sunroof hier op Haarlem 105. En dat betekent dat dat het laatste nummer van deze maandag was. Want we gaan het journaal instarten. En dan is het alweer dinsdag. Ik wens jullie een hele fijne week. En luister graag weer volgende week maandag.
1: Dit is 105. Het is middernacht.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël gaat de aanvallen op Hezbollah in Libanon opvoeren, meldt premier Netanyahu. Hij zegt dat het doel is om de militante beweging te vernietigen. Netanyahu beschuldigt Hezbollah daarvan Israëlische troepen aan te vallen met drones. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk ging de oorlog gewoon door. Ook de afgelopen dag waren er aanvallen. Daarbij zijn door Libanon zeker 3 doden gemeld. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een Nederlander heeft in Engeland een jaarlijks kaasrolkampioenschap gewonnen. Het is Niels Wennemars van 21. Hij is de broer van schaatser Joep Wennemars en de zoon van oudschaatser Erben Wennemars. Dat kaasrollen is een traditie in een plaats in het westen van Engeland. Deelnemers rennen daarbij tegelijk van een steile heuvel waar kaas vanaf rolt. Veel mensen gaan daarbij al snel onderuit. Wennemars kwam met een koprol over de finish. Het weer, het is een heldere nacht. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw veel zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: Dit is 105. Het is 1 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat er aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. Bij een Spanjaard die aan boord is geweest van het Nederlandse cruiseschip Hondius is het Hantavirus vastgesteld. De besmette persoon zat al in quarantaine in een militair ziekenhuis in Madrid. De Spanjaard wordt nu overgebracht naar een gesloten afdeling. Het is de tweede bevestigde besmetting van het Hantavirus in Spanje. Aan het virus zijn tot nu toe 3 mensen overleden. 12 mensen raakten besmet. De Erasmusbrug in Rotterdam is vanaf komende ochtend wekenlang dicht voor auto's. Het heeft te maken met onderhoud. Het wegdek wordt deels vervangen. De afsluiting duurt tot begin juli. Automobilisten worden in de tussentijd omgeleid via de Willemsbrug of de Maastunnel. Fietsers en voetgangers mogen nog wel over de Erasmusbrug. Een ruimterots is vernoemd naar een Nederlandse amateuronderzoeker, Astrid Ewes uit Nijmegen. De rots is 1,5 kilometer breed, draait in een baan om de zon en heette eerst 2018 BS7. Ewes bestudeert als vrijwilliger gruis uit de ruimte dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. 3 jaar geleden won Ewes daarom al een prijs van de Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als André Kuipers, Johan Cruijff en Rembrandt. Het weer, het is een heldere nacht bij 13 tot 17 graden. Komende dag weer volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De

0: Dit is 105. Het is 2 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu wil de oorlog opvoeren tegen Hezbollah in Libanon. Hij kondigt zwaardere aanvallen aan. Het is een reactie op droneaanvallen van de militie. Inmiddels meldt het Israëlische leger dat de aanvallen worden uitgevoerd op de infrastructuur van Hezbollah, onder meer in de Bekaa-vallei. Officieel geldt er sinds half april een wapenstilstand, maar in de praktijk gaat de oorlog gewoon door. De brandweer is bezig met een natuurbrand in Koog aan de Zaan in Noord-Holland. Er staat oud gas in brand in een gebied van 20 bij 40 meter. De brandweer blust vanaf het water met meerdere vaartuigen en ook wordt er een drone ingezet. Het advies aan mensen in Koog aan de Zaan is om ramen en deuren dicht te houden. De Iraanse president Pezeshkian heeft de opdracht gegeven om de internationale internettoegang te herstellen, schrijven Iraanse staatsmedia. De regering blokkeerde kort na de aanvallen van de VS en Israël eind februari de toegang tot het wereldwijde web. Sindsdien was alleen het nationale internet beschikbaar, met sites die door de staat zijn goedgekeurd. Waarom het internet in Iran juist nu wordt hersteld, is niet bekendgemaakt. Er is een ruimterots vernoemd naar een Nederlandse onderzoeker. Het gaat om een rots met een doorsnee van 1,5 kilometer. Die heette eerst 2018 BS7, maar is nu vernoemd naar amateuronderzoeker Astrid Eeuwis uit Nijmegen. Ze bestudeert als vrijwilliger gruis dat is neergekomen op aarde en ook geeft ze daar lezingen over. Eerder zijn er al ruimterotsen vernoemd naar Nederlanders als Van Gogh, Johan Cruijff en koningin Juliana. Het weer, een heldere nacht is het. Het koelt af naar 13 tot 17 graden. Komende dag opnieuw volop zon bij 30 tot lokaal 33 graden. En vanaf woensdag is het weer wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking. De